0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ik zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit het leven.

Terwijl je zelf misschien zou denken dat je daardoor juist verzaakt. Maar in het woud van alle fouten, lieverd, sta je nooit alleen. Bijzonder zonde is, werpen de eerste steen. Om voor even te ontsnappen aan de alledaagse sleur. Om weer met zelfgekozen potloden je leven in te kleuren. Met het risico om soms buiten de lijntjes om te gaan. Maar met de zekerheid om

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegde onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld, zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: A perfect day.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld, zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in twee sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in drie sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.
1: Memory fast forward.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De failliete vischroothandel Dadas Urk BV met vestigingen in Urk en Harderwijk heeft een schuldenlast van meerdere miljoenen euro's. Dat blijkt uit het eerste faillissementsverslag van de curator. Ook dreigt de ontruiming van de woning van de eigenaar omdat de huurachterstand verder is opgelopen. Volgens het faillissementsverslag hebben onder meer de Belastingdienst, leveranciers en andere schuldeisers aanzienlijke vorderingen op het bedrijf. De curator onderzoekt momenteel de financiële administratie, de aanwezige activa en de mogelijkheid voor een verdere afwikkeling van het faillissement. Verder wordt bekeken of sprake is van onregelmatigheden voorafgaand aan het faillissement. De gemeente Putten is op zoek naar kandidaten voor de Puttense Vrijwilligersprijs 2026. Inwoners kunnen tot en met vrijdag 18 september vrijwilligers, vrijwilligersgroepen en vrijwilligersorganisaties nomineren die zich op bijzondere wijze inzetten voor de samenleving. Met de jaarlijkse vrijwilligersprijs wil de gemeente waardering uitspreken voor de inzet van vrijwilligers die volgens Putten een onmisbare bijdrage leveren aan het verenigingsleven, maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 30 oktober in de theaterzaal van Strout. En tot slot, automobilisten die een bestemming in Harderwijk invoeren in Google Maps komen in sommige gevallen niet op de juiste locatie uit. De onjuiste navigatie zorgt voor verwarring en leidt ertoe dat weggebruikers op een verkeerde plek terechtkomen. Volgens Dagblad de Stentor komen weggebruikers regelmatig op een onjuiste bestemming uit, doordat de kaartgegevens in Google Maps niet overeenkomen met de werkelijke situatie. Ondernemers zeggen te hopen dat de navigatiedienst de fout zo snel mogelijk corrigeert om verdere hinder te voorkomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: mij.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker?

0: begin mijn ochtend met Jennifer Okkerloen. Ik had gisteren zeggen, het lijkt me of ze allemaal die rare, irritante, opvallende R moeten hebben. Met name Jennifer Okkerloen. En dan begint mijn donderdagochtend met Jennifer Okkerloen. Nou, die dag ben ik weer helemaal kwijt.
1: Hey, wat is wakker?

0: Ja, goed, we zitten de tijd wel weer uit. Ja, jammer van die donderdag. Het had zo'n mooie dag kunnen zijn, maar voor mij is hij al verknald op de vroege morgen. Maar dan mag de pret niet drukken, want we gaan er met z'n allen gewoon een leuke ochtend van maken. Ondanks dat het vakantie is en heel veel mensen wel wat beters te doen hebben.
1: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

Dus doe gezellig mee. Je kan WhatsAppen, bellen, mailen en langskomen. Dus kijk maar even wat het best bij je past. En voor de vakantiegangers op de Veluwe, mocht je een leuk uitje willen hebben, een soort dagje uit, kom even binnenvallen. Brinkstraat 91, de radiostudio van Veluwe FM. Heb je een bakje koffie, even kijken hoe dat werkt. En misschien vind je het nog wel leuk om even te vertellen over je vakantieplannen. Nou, we zien het wel. Brinkstraat 91, te putten.

Ja, en dan zijn we alweer toe aan de ochtendgymnastiek. En die pakken we ook even, heel actueel. De boeren zijn weer actief met protesteren. Nou, even een steuntje in de rug.

De ochtendgymnastiek was dat. Het plattelands niet koop. Kieken onder nou is. Zo heet het clubje. Nou, voor de mensen die even willen cooling down, is dit even een rustig cooling down muziekje.

Turaza Kajanin, lekker een beetje zuidelijke muziek sfeertje. Cocktailtje erbij. Ach, je kent het allemaal wel, de leuke dingen van het leven. Dan komt Lars binnenvallen en die zegt: ja, ik wil maar een verzoekje doen van het eerste album wat ik ooit gekocht heb. En Stef Bos, Salvador Dali. Nou, ben heel benieuwd.

Ik zie horloges die smelten als sneeuw voor de zon, want de tijd heeft geen tijd voor de tijd. En ik zie hoe een vat met een brandende lont zich op de weg naar het einde verkijkt. En de woorden die horen zichzelf terug, ze slaan met elkaar op de vlucht. De piano die zucht als een man die misschien al een eeuwigheid leeft en zijn rust heeft verdiend.

en ik zie wat ik denk als ik slaap. Een vrouw onderweg naar het volgende kind, verandert opeens in een schaap. De wolven die volgen het spoor op de voet, de chaos die weet precies wat ze doet. De hemel die breekt, het regent verstand.

Opeens word ik wakker, ik kijk uit het raam. Ik zie de Sagrada Familia staan. Waar ligt de grens van wat ik niet zie? Wat is een gek? Wat is een genie? Wat is een gek? Wat is een genie?

Ja, ik wil ook wel een ijsje. Man, dat is lekker met dit weer. Hè. Vooral zo'n raketje. Af en toe een bounty ijsje. Ja, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Maar goed, we gaan eens even kijken naar het weerbericht. Vandaag een mix van zon en wolken. Later in het noorden toenemende bewolking en kans op een bui. Dus een cocktail kunnen we verwachten. Het wordt 24 graden op de Veluwe. En daarmee tikken we de eerste plaats aan. En de wind is westmatig tot vrij krachtig, 3 tot 5 boven. Dan de komende 5 dagen. Morgen 23, 's nachts 12. Zaterdag 27, 's nachts 12. Zondag 31, 's nachts 15. Maandag 26, 's nachts 16. En dinsdag 25, 's nachts 13. De kans op neerslag in procenten. Vrijdag 5, zaterdag 10. Zondag 10, maandag 15 en dinsdag 0. De kans op zon in procenten. Vrijdag 65, zaterdag 70 en zondag 80. Maandag 65 en dinsdag 90. Ja, volgens mij zijn alle branden in Frankrijk. Hè? Dus je zou ook kunnen overwegen om voor wat meer warmte richting Parijs te vertrekken.

En dan loopt ze daar rond met een doosje. En Betty Davis eyes erin. En dan iedereen laten zien. Kijk, ik heb Betty Davis eyes. Kim Carnes was dat op de vroege morgen. Het is inmiddels 4:15. We gaan zo even kijken of er misschien vandaag files zijn. Op de A28, de A30 of de A1. Maar dat is al heel lang niet zo. We gaan het zien dadelijk.

Ja, Kim Wilde met The Kids in America. Ja, die hebben het moeilijk op dit moment. Tenminste, als je het mag geloven, alle verhalen. Maar ja, je weet niet meer wat je moet geloven tegenwoordig. Dus, ik heb even gecheckt. Ja, op de A1 geen filemelding. Op de A30 geen filemelding. Op de A28 geen filemelding. Ja, ja, dan gaan we er maar vanuit dat er geen filemeldingen zijn. Of er dan files staan, dat laten we dan even in het midden. Er zijn in ieder geval geen meldingen van files. Dus, er is niemand die zegt, hey, wait for me. Ja, als je in de file staat, sta je allemaal te wachten. Dus...

0: zaten in de pub en we raakten aan de sub. Zoiets, hè? Dus zo begint hij, hè? En zo eindigt het eerste uur van de Wereld Wordt Wakker.
1: She walked up to me and she asked me to dance.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
1: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
3: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
1: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus met Zverev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica. De slimme huisautomatisering.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Maak kennis met Isa. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/Isa.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Up Shit Creek. Leuk titeltje, Up Shit Creek. Van de Killbilly Fivers. Zo heette ze. Ik zet even een dubbelplaatje klaar. Het is tenslotte donderdag, hè? Dubbelplaatje is donderdag. Maar vandaag is alles welkom. Het is vakantie. Dus heb je een super trio, kom erop. Heb je een dubbelplaatje, kom erop. Van alles. En heb je wat te melden, kom ook maar op. Op welke manier kan dat natuurlijk het meest gebruiken? Het snelste is de WhatsApp 06-8309-8309. Dat is het WhatsApp-nummer. Niet om te bellen, alleen om te WhatsAppen. Wil je bellen, maar dan kom je ook in de uitzending. 0341-360148. 0341-360148. Dan kun je nog mailen, studio@veluwefm.nl, studio@veluwefm.nl. En je kan langskomen, vooral voor vakantiegangers, een aanrader. Kom gezellig even langs, een bakje koffie doen. Kan meteen even zien hoe dat gaat in zo'n programma. En wie weet heb je nog wat leuks te vertellen. Brinkstraat 91 te Putten. Brinkstraat 91 te Putten. En dan zet ik even een zonnedansje op, want het wil nog niet vlotten buiten.

Nou, dan hebben we dat ook maar weer gehad. We gaan naar de headlines van de NOS. Ik noem ze weer op met bijbehorende paginanummer. En als je denkt, oh, dat bericht wil ik weer helemaal horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Ruim 1800 doden door ebola in Congo, 130. Studenten Oscar voor Nederlandse, 104. Sinds maart 56 executies in Iran, 126. Infantino gaat door als FIFA-baas, 802. Deal over straat van Hormuz nabij, 125. Energieprijs stijgt door droogte, 105. Groot drugslab opgerold in Spanje, 127. Mogelijk een datalek bij Bol en de Bijenkorf, 121. Sus Jansen voor fabrikant Batavus, 106. Ja, ik heb alweer even de condolences overgebracht op mijn fiets vanmorgen. Ja, het gaat hard. Goed, ik ga nog een dubbelplaatje beloven. Gaan we doen. Pagina 104, daar beginnen we dadelijk mee, want er zit abonnement op. En voor de rest laat ik het afhangen van wat jullie zouden willen horen.

0: We hebben een beller. Goedemorgen weer aan de lijn.
1: Goedemorgen Bas, met Elisabeth.
2: Goedemorgen.
1: Wat een mooie muziek draaien weer vanochtend, jongen.
2: Nou, dat is wel de bedoeling, hè?
1: Ja, superman, dat weet ik. En ik wens alle luisteraars en jou natuurlijk helemaal ook een hele mooie dag. En ik wilde graag een plaatje vragen van Benny. De schuur, mag dat nog een keer?
2: Achter de schuur?
1: Ja.
2: Nou, het wordt wel tijd dat je eens een strippenkaart gaat kopen, hè? Want je zit wel heel vaak achter de schuur.
1: Echt wel.
2: Ja, maar goed, ik ga hem voor jou opzoeken.
1: Het is zo triest allemaal, man.
2: Ja, daarom.
1: Maar ik moet positief blijven, zo zegt iedereen tegen mij. Maar
2: ja.
1: Dat valt niet altijd mee, hoor, lieverd. Echt niet.
2: Nee, dat weet ik. Maar ja, het is ook wel heel makkelijk om dan maar weg te zakken in een depressie en zo. Dat is ook wel heel makkelijk, hè.
1: Ja, dus, dat moet ook niet, want ze zegt ook, mijn zusje zegt ook, niet bij de pakken neer gaan zitten, idioot, weet je, maar dat is niet goed hoor. Precies. Dan word je helemaal knijtergek.
2: Daarom, dus ook qua plaatjes, gewoon langzamerhand wat meer vrolijkheid erin brengen en dan ga je vanzelf wel lachen.
1: Ja, alright, doen we.
2: Oké.
1: Hoi, bye.
2: Hoi.

Een dubbel plaatje van The Killers hoorden we. Ja, het is donderdag, dus dan doe maar raak. Donderdag dubbelplaatjes, donderdag dominoplaatjes. Super trio's, alles is welkom. En Dennis hier heeft meteen in de aansluiting van Achter de Schuur van Elisabeth ook een vrolijk plaatje erbij gedaan. Want Achter de Schuur is ook weer zo'n droevig plaatje over een boerderij die kwijtgeraakt wordt. Dus Elisabeth, ik krijg nog even een alternatief van Dennis erbij. Maar we gaan eerst even naar pagina 104. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award, Student Academy Award gewonnen voor studenten, de belangrijkste internationale filmprijs. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie beste alternatieve of experimentele film. Zijn ze nog niet uit? Is ook wat. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Ook dat is nog niet duidelijk. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. Wat heeft ze eigenlijk gewonnen? Heeft ze überhaupt wat gewonnen dan? De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Bekende eerdere winnaars zijn onder andere regisseurs Robert Zemeckis en Spike Lee, die later beide ook een Oscar wonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. Nou, gefeliciteerd dan maar vast en dan maar hopen dat het goud is. En dat het niet weer een of ander tegenvallend geheeltje is geworden. En dan gaan we nu naar het pakketje wat aangevraagd is door Elisabeth en aangevuld door Dennis.

0: Ja, Beaufort toch. En ja, het is een vrolijke nummer speciaal voor Dennis, door Dennis aangevraagd voor Elisabeth. En ja, Elisabeth, het is een beetje van hetzelfde laken pak als Benny Joling. Maar dan even wat vrolijker, hè. Want als je dus kijkt naar het geheel. Beaufort toch is opgericht door Hans Keuper, dat is een Achterhoeker. Vastelder. Vassenveld bedoel ik. En in 1989 al, bestaan alweer 35 jaar. En daar zat bij Jan Manschot, de drummer van Normaal. Ferdy Jolij, de gitarist van Normaal. En Willem de Molder, de bassist van Normaal. Dus alles uit Normaal, wat uit Normaal vertrok, dat ging naar Beaufort toch. Tegenwoordig zit ook Paul Kemper, de bie. Laat ik het zo maar even zeggen. Het is een Achterhoekse band. En dat geluid bij de band wordt gedaan door Frank Tunter. En die zat weer bij mij in de band als geluidsman. Dus ja, en zo is de wereld klein. En klein maar fijn. Dus, nou. Dan had, was de vraag of ik pagina 105 even voor wilde lezen. De problemen bij de energiecentrales in het oosten van Europa leiden tot een hogere energieprijs in Nederland. Vooral voor mensen met een dynamisch contract is dat ongunstig. De prijs beweegt dan mee met de markt. De prijs waarvoor stroom nu ingekocht wordt ligt in Nederland tussen de 150 en 200 euro per megawattuur. Dat was vorige maand nog rond de 80. De Europese energiecentrales komen in de problemen door de lage waterstand van de rivieren. Centrales in Frankrijk, Roemenië, Hongarije en Bulgarije draaien op lagere capaciteit of helemaal niet. Landen kopen energie in op de energiemarkt en dat drijft de prijs op. Ja joh, ik bedoel, alles grijpt in elkaar tegenwoordig. Dus wat dat betreft is dat ook wel weer logisch. We gaan even een soul-lesje er tegenaan gooien.
1: Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass.

0: Lekker man!
1: Ja, je hoorde Kingdom Come, What Love Can Be. En dat brengt ons bij het laatste bericht waar ik gevraagd ben om voor te lezen. En dat gaan we dus nu ook even doen. Ik pak hem er even bij. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn sinds maart geëxecuteerd. Dat zegt mensenrechtenchef van de VN Volker Türk. Hij uit opnieuw zijn zorg over het grote aantal executies door het Iraanse regime. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar aan protesten tegen het regime deelnamen. Voor zeker 100 andere demonstranten dreigt hetzelfde lot, zegt Türk. Türk leidde al vaker de noodklok. Vorig jaar liet het regime zeker 1639 mensen executeren, vaak volgden de executies op bekentenissen die onder druk worden afgedwongen en vrijwel nooit was er een eerlijk proces. Ja, hoe vervelend en hoe stekend het ook is. Maar elk land heeft natuurlijk zijn eigen regels. En daar kunnen wij allemaal wat van vinden vanuit het Westen. Maar alles wat wij hebben geprobeerd te veranderen en aan te passen en zo, dat is één grote chaos geworden. En andersom, we laten ook niet andere landen zich bemoeien met ons. Dus misschien moeten we daar gewoon eens mee ophouden. Kijken naar de anderen. Ja, ik snap het streven. Maar het wordt er allemaal niet beter van.

Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet.

0: omroepvlaanderen.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
3: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
2: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
4: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
2: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
7: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in de derde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. Ja, ik begin maar even met een vergelijkend waardeonderzoek, want er gebeurt wel wat heel bijzonders. Ik kom altijd... als ik in de categorie K bezig ben, kom ik altijd twee stukken tegen: Klankcarousel en Klingande. En Klingande, die hebben een nummer dat heet Jubel. En Klankcarousel, dat heet een nummer dat is Zonnentans. En op een of andere manier durf ik van tevoren nooit te voorspellen welke is. Want ik heb het gevoel dat het eigenlijk nummers zijn die heel veel op elkaar lijken. En elke keer als ik ze dan hoor, dan denk ik, ach nee, toch niet. Wat gek. Maar nou gebeurt precies hetzelfde. El Japo die komt en die zegt van, hoor ik nou voor de tweede keer Zonnentans? Nee. De tweede was Jubel van Klingande. Maar op een of andere manier lijken ze wel heel erg op elkaar. Nou, zegt dat wel, zegt El Japo. Maar toch ook weer totaal niet. Dus ik heb ze nu even naast elkaar gezet. Dit is Zonnentans. Daar was ik vanmorgen mee begonnen.

Er zijn dan ook nog verschillende versies van de nummers, maar eigenlijk lijken ze totaal niet op elkaar. En toch, elke keer denk ik van, ja, welke was nou welke. En als Japo had precies hetzelfde probleem. Dus wat dat met die nummers is, Joost mag het weten. Maar ja, dit dus. Hè. Dus ik denk, nou, dan moeten we even een vergelijkend ware onderzoekje tegenaan gooien. Dus, bij deze.

0: Zo, Kings of Leon met Piero. En ik zet even een Duits nummertje in de klaar. Want ja, dat is ook wel even geleden dat we dat voorbij horen komen. En we hebben ook een beller, zie ik. Goedemorgen weer, Wannelijn.
1: Goedemorgen, Bas. Met Elisabeth nog één keer. Ik wilde graag een plaats voor mijn zoon aanvragen, die 55 jaar is geworden afgelopen jaar. En Ferrari Jim van Monica West, zou je dat willen kunnen draaien voor mij?
0: Ferrari Jim van Monica West, ik ga hem voor je opzoeken.
1: Dank je, oh super. Dank je wel, Bas.
0: Hey.

0: geslacht. Het klonk net alsof een Ferrari scheurde langs de hemelbol.
1: Het was even stil in de garage, want ieder dacht aan Jim.

Ja, en we hebben weer een hoe noem je dat zo mooi? Een diamanten echtpaar in Putten, aangezien die mevrouw uit de Linde 60 jaar getrouwd waren, kregen zij dan ook bezoek van loco-burgemeester Ewout de Jong. Burgemeester Lambooi was met een vakantie. En Tony en Nanne woonden in 1964 in Putten vlak bij elkaar. En het hele verhaal is te lezen met de foto erbij. En dan moet je even naar puttensezaken.nl. Maar vanuit hier ook gefeliciteerd daar.

Coming Alive van het bandje Codaline. Fijn nummertje. Zo, nou even klaar. Dan gaan we eens even kijken. We pakken er even een bericht bij. En als Jaap even een verzoekje. Eerst het bericht even. De tarieven voor de binnensport in Putten stijgen met 3%. Ja, de tarieven voor de stichting Binnensport Putten wordt voor het seizoen 2026-2027 met 3% verhoogd. Het college van burgemeester en wethouders neemt daarmee het voorstel over dat door de stichting zelf is ingediend. Kijk, dan nou weer talking business. Dan doet Jaap een verzoekje en die zegt graag Eyes Without a Face in de uitvoering van Communeur. Maar en ja, dat is wel grappig, want de een zegt, koffers, kan niet. De ander zegt, ik wil graag dat nummer in die uitvoering. En zo zie je maar weer of muziek valt niet te twisten. Ik ben heel benieuwd naar deze uitvoering. Niet naar deze koffer, maar naar deze uitvoering. En, want ik vind Eyes Without a Face ook op zich muzikaal goed in elkaar zitten. Maar ben benieuwd hoe dit dan klinkt. Oh, bijna hetzelfde.

en dat was The Lost Kids. En daarmee zitten we net voor het nieuws van op een paar seconden na van 10 uur. Dus daar gaan we met, ik hoop niet, nee, Jennifer Okaloon was vanmorgen. Die zal er niet nu weer zijn, hoop ik. Echt waar, dat hoop ik echt. Nou, we wachten het gewoon even af.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al

0: Ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
1: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
0: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
2: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
0: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zo, het vierde uur van De Wereld Wordt Wakker op deze 6e augustus wordt werd geopend door Ryder James met Old Porch Swing. En dat was een verzoek van Al Japo.

0: Ja, Katie Tinstel was dat met Suddenly I See. En ja, we gaan eens even kijken. Ja, het wordt tijd om te gaan bellen met de VVV Putten. Het is tenslotte donderdag. Dus dat gaan we dan maar even doen. 1, 2, 3, 4. Knopje 4.
1: Dit nummer.
0: Oh ja, ja dat weer.
1: Dit nummer.
0: Ja. Dat is twee keer. Dat is niet goed. Dat is ook niet goed. Dat is ook. Dat is niet de bedoeling. Nou, gaan we nog maar een keer doen. Ja, nou wel dus.
2: Goedemorgen, VV Putten. U spreekt met Lia.
0: Lia, goedemorgen, mannetje van de radio.
2: Hey, goedemorgen. Wat weer gezellig.
0: Ja.
2: En zit je alleen of in de kelder?
0: Er zijn mensen in de kelder, maar die zie ik niet, want die zitten in Studio B.
2: Oké. Nou ja, zijn buurtjes, zeg maar.
0: Ja, die zijn aan het opnemen voor een andere dag, zeg maar.
2: Oh, oké. Okay. Ja, dat kan ook. Dus. Ja. Nou ja, er is wel te doen met de hitte, hè? Dan lekker cool.
0: Ja, we hebben hier een aircootje. Dus dat, dat is morgens om 6 uur gaat hij aan. Ah. En dan, dan op een gegeven moment komen zelfs de ijsberen binnen van, yo!
2: Yo, mogen we? Ja, hè?
0: Ja, dit is heerlijk hier.
2: Dus je hebt de ijspegels al aan de neus, zeg maar.
0: Ja, min of meer. Ja. Maar dat merk ik wel. Als ik dan thuis ben, dan begint mijn neus zo spontaan te lopen. Dat is, airco is, daar moet je wel aan wennen, hoor.
2: Ja, dat is zeker waar, ja. Oh, dat valt ook niet mee, hè?
0: Nee, ach, ja. Dat is... Maar goed, wat hebben jullie voor leuks in de aanbieding?
2: Oh, wij hebben heel veel leuks. Ik begin als eerste natuurlijk morgen de braderie, hè? Die is er. Die is er van 1 tot 9. En het gaat om 9 uur 's avonds gaat het nog even door met gezellige trasjes en dergelijke. Dus de braderie in de Achterstraat. Dus we hopen op veel mensen die komen kijken. Het is trouwens wel druk met toeristen. We merken dat het echt drukker is dan de andere jaren. Nou, dat is alleen maar goed natuurlijk. Dus we hebben ook nog de kermis. Die is tot en met 8 augustus is die er nog. Dus wil je nog even in de draaimolen of wil je nog even eentjes vangen, dan kan dat nog. Ontzettend leuk. En er is een hele leuke expositie. Er zijn er twee eigenlijk in de kunstkelder. Er is een expositie van Henriette Houtsma. Zij heeft Putterse roots. Zeg maar. En haar expositie heet ook Roots. En er is een expositie For Arts XL. En dat is allemaal in de kunstkelder. Kijk even voor de openingstijden op onze website. Op de agenda, daar tref je het allemaal aan. Dus www.vvvputten.nl. Museum de Tien Malen die heeft nog de expositie De Veelzijdige Tekenmeester Cornelis Jetsers. Dus naast de vaste exposities die ze hebben, dus Putten door de eeuwen heen, hebben ze dus ook een expositie De Veelzijdige Tekenmeester Cornelis Jetsers. In samenwerking met de Aker hebben we een culinaire fietsroute in Putten. Je kan je dan een dag van tevoren opgeven bij het VVV, bij ons dus. De route start bij de Aker. Je komt allemaal highlights van Putten tegen onderweg. Dus aan de hand van een QR-code kun je dat dan op je telefoon downloaden. De kosten zijn €35. Daar krijg je een fantastisch mooie route voor. En je krijgt dan bij de Aker een lekker kopje koffie, thee met een puttenaartje met slagroom. En na afloop van de fietsroute krijg je een lekker lunchplankje met een drankje van het huis. Dus dat is de culinaire fietsroute Putten. Even een dag van tevoren reserveren. En vergeet nog te zeggen dat die van woensdag tot en met zaterdag is de Aker dan open terras. Dan hebben we Joey Speedboat, een mooie film voor degene die even de koelte op willen zoeken van de filmzaal. Dat is dus bij Strout. Hè. Je kan de tickets reserveren via het internet www.filmhuis.nl in Putten. Of dat is de enige mogelijkheid eigenlijk.
3: De braderie had ik het over gehad. We hebben wat kunstenaars in het dorp. Want er is ook een expositie waar kleur het landschap ademt. Bij Gallery van de Wegen aan de Kerkstraat 33. Woensdag is hij open van 10 tot 3:30. En vrijdag en zaterdag van 11 tot 4:30. Dus loop eens even binnen. Is heel mooi. Heel de kleurrijke schilderijen. Dan op 8 augustus, zaterdag, is er ook draaidag van de Putter Stoomgemaal. Dus de Putter Stoomgemaal is dan weer op stoom. Ze leggen je heel graag uit hoe het allemaal werkt. En de vrijwilligers die doen hard hun best. Voor de kinderen is het ook leuk. Die kunnen een hulpstokersdiploma halen. En die krijgen dan ook een echt certificaat. En nou, met het mooie weer is dat wel leuk toeven daar in de Arken heen. Mooi vogelspotgebied ook. Zaterdag 8 augustus is er ook een orgelconcert, de zomerserie van de Hersteld Hervormde Kerk. Dat is dus aan de Henslare 2 en dat is op de zaterdagavonden en ze beginnen om 8 uur. De brokantenroute is ook weer zaterdag 8 augustus. We hebben hier een route, die kan je hier halen, welke winkels allemaal meedoen en bij het VVV. Dus kom even binnen, zou ik zeggen. Dan kan je de route, je kan hem niet downloaden. Dat is zaterdag 8 augustus en dat is van 10 tot 4. Ook Molen het Hert, de molenaar is weer aanwezig. Die vertelt je ook heel graag de uitleg hoe de molen werkt en alles. Dus heel mooi uitzicht ook over Putten heb je dan. Dus bij voldoende wind dan waai je de wieken weer. Dan zit ik alweer een beetje richting volgende week. Hè. Dan gaan we een beetje naar donderdag. Dan is er nog een openlucht heidekerkdienst. Ook op zondag 9 augustus. Dat is achter de Sumio Park de Heihaas bij de Krachtighuizenweg. Het is begin van 11 tot 12 is de dienst. Dus dat lijkt me wel leuk. Dinsdag 11 augustus hebben we weer de geliefde Curiosa Antiek en Boekenmarkt. Dat is hier op het Fontanesplein en Kerkplein. En dat begint al om 9 uur en van 9 tot 4:30. We hebben er dit jaar 3, dus op dinsdag 11 augustus. En dinsdag 25 augustus is dan de laatste. Dus op een dinsdag. Dus het komt eigenlijk ieder jaar weer terug. En op woensdagavond is er ook een zomerconcert, een orgelconcert in de Oude Kerk in Putten. Dus hier op het Kerkplein 11. Ja, ik zeg hier omdat we er tegenover zitten. Het is woensdag om van 8 uur tot 9:15. Dus je kan er vrij naar binnen lopen. Mooie gelegenheid ook om de kerk eens van binnen te zien als je het nog niet gezien had. En woensdag 12 augustus dan loop ik weer in het dorp met de historische dorpswandeling. Er hebben zich al mensen opgegeven, dus hij gaat door. Er kunnen natuurlijk altijd nog meer bij, hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Om 2:30 starten we bij het VVV. Je kan je gewoon even bij het VVV kan je aanmelden. Het kan via e-mail, maar je kan ook even voor die tijd. En de kosten zijn €7,50. En ja, en dan ben ik paal weer bij de donderdag, bij volgende week donderdag. Dus ik ben er doorheen.
0: Nou, dan hoef je alleen maar te kiezen. Gaan we luisteren naar Kate Bush met Damn Heavy People, naar Kane met Rain Down On Me of naar Casey and the Sunshine Band met Please Don't Go.
3: Casey and the Sunshine Band is wel leuk.
0: Gaan we die doen en dan wens ik jou een heel fijn weekend.
3: Dankjewel, jij ook.
0: Dank je,
3: okay. Doei.

Ja, en dan kijk ik even naar de nieuwsberichten die ik nog heb en zo. Ja, het is komkommertijd. Hè. Ik bedoel, het meeste nieuws is op een of andere manier al onder aandacht geweest. Hebben we al gehad deze week. Of is eigenlijk... Nou ja, bijvoorbeeld dat DWS gewonnen heeft met 4-0. Maar ja, dat was dinsdagavond. Dus de meesten weten dat al. En dat bijvoorbeeld de aanleiding van vragen van D66 in Harderwijk... Het college heeft erkend dat er meer aandacht moet zijn voor de festivals in Harderwijk en dat soort dingen meer. Het zijn van die korte mededelingen en je vult er bijna niks mee. En dan ga je beter plaatje draaien. Bijvoorbeeld deze.

van Putterse Bodem. Het nummer Sometimes van Coat. Ik weet niet of hij nu nog in Putten woont, maar volgens mij al een vrij oud nummer.

En dan gaan we nu een dubbel plaatje doen. Ja, iedereen kent het als je het hoort. Ja, twee nummers van Koto.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea

0: Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De twee ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië hun een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden, zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een gaatje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de N344 Voorthuizen richting Apeldoorn. Tussen Hoogsoeren en de Koningin Julianatoren staat 2 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, we openen het laatste uur van De Wereld Wordt Wakker op deze donderdag de 6 augustus. Met Korn en dan Word Up. En ik zei al, het is komkommertijd qua nieuws. Dus dat betekent dat we dit uur gewoon met muziek gaan vullen. Bijvoorbeeld, we hebben dadelijk een verzoekje van Koos voor El Japo. Dus er begint nu de grote verzoeken, uitwisseltruc, doos enzovoort. Maar eerst even een lief liedje van Katie Dunstall.

Das war Kraum aus Deutschland, Tanz mit mir, zo heette ze dan. En ja, ik zei het al, er is weinig nieuws vandaag, dus we kunnen mooi gebruiken om wat meer muziek te draaien dan normaal. Zo is daar bijvoorbeeld een verzoekje van Koos, speciaal voor El Japo. Nou, komt-ie.

Ja, daar wordt het wel rustig van zo'n ochtend waar het commentaar is qua nieuws. Hè. Dan veel muziek, ja, ik vind het niet erg hoor, maar ja, dan is er wat minder actie in de hut. Wat minder gesprekken tussendoor en dat. Maar ja, goed, het is vakantieperiode, moet je maar denken. En inmiddels hebben we nog 28 minuten te gaan. En dat zijn ongeveer 7 liedjes waarvan dit er één is.

Een dubbelplaatje weer vandaag. Maar ja, het is dubbelplaatjes donderdag. En dit was voor de tweede keer... niet voor de tweede keer Stoelpigeon. Maar het was Kid Creole in de Coconuts voor de tweede keer. En het nummer heette dan Stoelpigeon. En we gaan even naar de kop van Afrika...

0: was up, I was down.
1: Ja, dat was de Nederlandse band Kane met No Surrender. En dat betekent dat we af gaan ronden. Ik wens iedereen een smakelijke lunch voor dadelijk of straks als je net ontbeten hebt. Het zonnetje komt erdoor, dus dat is hartstikke mooi. Niet vergeten te hydrateren, zowel uitwendig als inwendig. En voor de rest, doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar, laat veel OFM aanstaan. Dan komen wij elkaar vanzelf weer tegen. In mijn geval is het morgen vroeg. En dan luiden we het weekend alweer in. En dan is het ook vanaf 10 uur weer tijd voor bier en bitterballen. Nou, ja, meer niet te zeggen. Dus, goedemorgen dan maar, hè.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt

0: 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De failliete vischroothandel Dada's Urk BV met vestigingen in Urk en Harderwijk heeft een schuldenlast van meerdere miljoenen euro's. Dat blijkt uit het eerste faillissementsverslag van de curator. Ook dreigt de ontruiming van de woning van de eigenaar omdat de huurachterstand verder is opgelopen. Volgens het faillissementsverslag hebben onder meer de Belastingdienst, leveranciers en andere schuldeisers aanzienlijke vorderingen op het bedrijf. De curator onderzoekt momenteel de financiële administratie, de aanwezige activa en de mogelijkheid voor een verdere afwikkeling van het faillissement. Verder wordt bekeken of sprake is van onregelmatigheden voorafgaand aan het faillissement. De gemeente Putten is op zoek naar kandidaten voor de Puttense Vrijwilligersprijs 2026. Inwoners kunnen tot en met vrijdag 18 september vrijwilligers, vrijwilligersgroepen en vrijwilligersorganisaties nomineren die zich op bijzondere wijze inzetten voor de samenleving. Met de jaarlijkse vrijwilligersprijs wil de gemeente waardering uitspreken voor de inzet van vrijwilligers die volgens Putten een onmisbare bijdrage leveren aan het verenigingsleven, maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 30 oktober in de theaterzaal van Strout. En tot slot, automobilisten die een bestemming in Harderwijk invoeren in Google Maps komen in sommige gevallen niet op de juiste locatie uit. De onjuiste navigatie zorgt voor verwarring en leidt ertoe dat weggebruikers op een verkeerde plek terechtkomen. Volgens Dagblad de Stentor komen weggebruikers regelmatig op een onjuiste bestemming uit, doordat de kaartgegevens in Google Maps niet overeenkomen met de werkelijke situatie. Ondernemers zeggen te hopen dat de navigatiedienst de fout zo snel mogelijk corrigeert om verdere hinder te voorkomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht, omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. Twee Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

een van de leukste liedjes van niemand minder dan Joni Mitchell. Die had de eer om als eerste te beginnen bij AVIJ vandaag. Welkom allemaal. Achter de knoppen zit Alexander natuurlijk weer en mijn naam is Jos Jongeling. En we hebben weer prachtige muziek bij elkaar geharkt voor 2 uur lang van te genieten. Hè? Joni die zong over de Chelsea Morning en ik vind zo'n leuke tekst is dat. En een van de zinnetjes daarin was van and the traffic. Wrote the words. Want dan ligt ze te luisteren 's morgens als ze wakker wordt in het bedje, weet je, want dan hoort ze buiten altijd lawaai. En dan vindt ze dat net een liedje en het verkeer schreef de woorden ervan. Nou, kom er maar eens op tegenwoordig. Dat hebben we gehad als eerste. En nu gaan we eventjes naar Erk Koskinen. Heeft een naam wat uit Finland doet vermoeden dat hij daar vandaan komt, want dat heet ze allemaal zo natuurlijk. Hè. En die man heeft mooie dingen, heel gevarieerde muziek maakt hij en dit gaat over de 4th of July.

wordt steeds minder, het wordt steeds minder. Bijna minimale muziek. Oké, dat was Erik Koskinen himself over de klacht dat hij moest werken op 4 juli. Nou ja, wat maakt het uit, hè? 5 of 4 juli. Als je moet werken, moet je werken. Goed, genoeg geduld. Er was ooit een meneer, die Amerikaanse singer-songwriter, die schreef een leuk nummer in de country sfeer en zo. Dat is opgepakt door de mensen van Coverside Music. En die hebben er echt een iers van gemaakt. En het gaat nogal erbovenop. A Bar Song.

Nou, of dat een vrolijk ding was, dan weet ik het niet meer, hè? Everybody at the bars get tipsy, zongen zij. Een mooi zootje geworden op het end. Leuk was dat, Coverside Music. Ik heb vorige week, ben ik of die week daarvoor, iets gedraaid van de Lost Dog Street Band. Toen was ik daar een beetje negatief over. Maar dit vond ik dan weer wel een leuk nummer, heb ik van hun gevonden. Maar daar las ik erover van, dat valt ook een beetje onder de term doom folk. Wat is dat nou weer? En ga je dat eens een beetje opzoeken? Ja, dat is een beetje triestig, een beetje duister. Een beetje zwaarmoedig. En zo klinkt het af en toe ook wel. En dat is helemaal, heeft dat te maken ook met die meneer die bij de Lost Dog Street Band de boventoon voert. Maar daarom is deze titel voor hun misschien wel heel erg belangrijk. Brighter Shade.

0: Los Dog Street Band, hoorde je met Brighter Shade. Even kijken. Oh ja, ook een verhaaltje wat geschreven of gemaakt is door James McMurtry. En die zit in zijn auto, die rijdt door het prachtige Amerikaanse landschap. En die denkt dan terug aan zijn jeugd, aan het ouder worden, hoe het allemaal gegaan is. En of het allemaal wel of niet leuk is geweest. Enfin, het is een heel beschouwend liedje. Canola Fields.
1: I was thinking about you crossing southern Alberta. Canola fields on a July day. About the same chartreuse as that 69 bug you used to drive around San Jose. You never knew where my old white Lincoln might take you. Party on wheels with suicide doors. Bring the kids and the dogs.

Heerlijk nummer vind ik het, James McCarthy. Het mag van mij af en toe nog wel eens meer voorbij komen in AV, in JJ. Dat zal dan ook wel gebeuren, denk ik. Playing for Change is een project waar ik heel erg enthousiast over ben, al jarenlang. En er komen prachtigste dingen daarvoor. Allemaal artiesten die dus andere nummers bij de kop pakken en daar een eigen uitvoering aan geven. En alle credits van dat hele project, dat gaat naar kinderen bij allerlei landen waar ze het moeilijk hebben, die kinderen. Vooral op school. Dan krijgen ze van dat geld krijgen ze een hele mooie muziekopleiding. Nou, beter kan het niet in mijn opinie, zou je kunnen zeggen. Goed, ben ik ook weer kwijt. Maar toen kom ik dit tegen. Ik denk, och, hoe hebben ze dit nou kunnen doen? Nou, ga maar luisteren, want het is een ding van John Denver, van heel lang geleden, heel wereldberoemd geworden. Een hele aparte, ik zal nog niet zeggen wat ik ervan vind, maar aparte uitvoering van Country Roads.

Nou, als jullie niet zo heel bekend zijn met Play for Change, kan ik me voorstellen dat je nog nooit zo'n soort uitvoering van Country Roads hebt gehoord. Ik vind hem wel heel grappig hoor, ga ik verder niks van zeggen, maar ik was wel verbaasd toen ik het hoorde. Denk, hoe krijg je het voor elkaar? Prachtig project, Playing for Change. Songs around the world, zeggen ze ook wel. Volgende dame, die kwam ik toevallig tegen. Dit nummer, oh nee, ik kwam het nummer tegen. En toen dacht ik, hé, wat een leuk nummer, die ga ik gebruiken bij AVJ. Ging ik eens even kijken, wie is dat? Oh, de Linda Perry, zei me niet zoveel. Tot mijn verbazing was dat heel lang geleden de frontvrouw van de Four Non-Blondes. Weet je wel, met die heel dikke vette Sailback had ze toen. Dit is nu heel anders. Luister maar eens naar Feathers in a Storm.

Your folk destination. This is FHJ.

Daar gaat ze. Hij bedoel ik. Paul Vaughan hoorde je met het verhaal over Geraldine en Ricky. Heerlijk, heerlijk. Die man komt uit Tupelo, Mississippi. En ja, dat hoorde je natuurlijk ook wel een beetje. Rock-invloeden, blues-invloeden, folk-rock-invloeden. Een stevig, heerlijk muziekje. Nou, dan ben je ook weer helemaal op de hoogte. Volgende ga ik niet uitspreken. Dat is weer zo'n gaelic titel wat ik niet uit mijn strot krijg. Het is hartstikke mooi. Het is indrukwekkend. En ik dacht dat ze allemaal het Schotse beide. Maar mevrouw Rut Hazeldon, dat is een beroemde instrumentaliste uit Australië, notabene. Had ik helemaal niet verwacht. En ze werkt regelmatig samen met Kate Burke, die hier ook een grote rol in speelt. En die heel vaak voor andere mensen schrijft. Ga er maar van genieten.

kan je verzekeren dat je dat niet elke dag op je radio voorbij hoort komen. Het is heel bijzonder. Kate en Rut samen met dit prachtige nummer. Ging over Ierland natuurlijk. Hè? Een beetje bijkomen gaan we even helemaal terug naar wat ze in Amerika mooi vinden. Van de prachtige samenwerking van Johnny Cash en Rick Rubin. Uit de tijd van die prachtige albums. Ook alweer een hele tijd geleden natuurlijk. En dit is het. Dit heeft op het lijf geschreven van Johnny Cash, zou je kunnen zeggen. God's gonna cut you down.

0: cut you down.
1: Gerald, the God's gonna cut you down. Een soort waarschuwing ook van Johnny. Dreigend hoor. Wel typisch, heel mooi gedaan vind ik. Heel apart. Volgende is een beetje vaderlijk advies aan de zonen, denk ik in dit geval. Laten we het daar maar even op houden. Is een advies van Capmo, die kennen we natuurlijk allemaal. En Darius Rucker kennen we ook uit de Ierse muziek wel. Heel erg beroemd, die jongen. En het advies is, wat je nodig hebt in het leven is een good, strong woman.

En dat kabbelt zo lekker door nog even. Strong woman. Ja, daar heb je wat aan. Een good strong woman, zou je kunnen zeggen. Goed zo, dat was Cap Mo met Darius Rucker. Twee andere jongens, ongelooflijk lang bezig en de hele tijd uit elkaar en dan weer bij elkaar en dan weer uit elkaar. Simon & Garfunkel heb ik het over. Dit uit hun begintijd. Dat liedje vol heimwee, Homeward Bound.

Simon en Garfunkel, Homeward Bound. Van heel lang geleden. En nu een dame die nog maar vrij kort beroemd is geworden. Via TikTok is dat gegaan. Zo kan het tegenwoordig. Hè? Heb je helemaal geen cd'tjes meer voor nodig. Het gaat via TikTok en dat soort organisaties en instellingen. En dan kun je hartstikke beroemd worden. Rose Betts heeft dat gedaan. En dit is een mooi voorbeeld van hoe ze bezig is. Hot Girl Summer.

Het neigt natuurlijk wel heel erg naar pop. Hè, dit. Laten we het pop, folk pop noemen. Maar wel vrolijk. En dat kan ik af en toe ook wel erg gebruiken natuurlijk. Rose Betts, sorry. All the way from England. Nu even een prachtig nummer van twee notoire zuipschuiten. De een is Jimmy Buffett. Die is helaas niet meer onder ons. De andere is Alan Jackson. Die is nog wel onder ons. En ze hebben zoveel zin in een borrel dat ze zeggen, nou, laten we maar gewoon pakken. Maakt niet uit hoe laat het is, want het is 5 o'clock somewhere.

tussen die mannen doorpraten. Want wij zijn zo enthousiast over dit soort muziek. Dat we de tijd af en toe een beetje vergeten. Maar het is al bijna nieuws. Hoop dat jullie bij ons blijven. Na,

0: Let's go somewhere.
1: I'm ready. Crank it up.
0: Let's get out of here.
1: I'm gone.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op 1 dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom allemaal, uurtje 2. AVJJ. Dit uur werd geopend door niemand minder dan Eric Clapton himself. Fall Like Rain. Vorige uur eindigden we met onder meer Jimmy Buffett. Nou, Jimmy die is zo enthousiast, die wil nog een liedje doen. En deze vind ik eigenlijk veel leuker. Dat doet hij samen met Zac Brown Band. En dan gaat het over goede keuzes maken in het leven. En dan ook volledig, maar er ook volledig in meegaan. En dat noemen ze dan in Amerika knee deep.

tegelijkertijd. Daar word ik vrolijk van. Hoor eens. Mooi hemeltje op het eind. Hartstikke lekker. Jimmy Buffett met een hartstikke vrolijk ding samen met Zac Brown. Knee Deep. Helemaal terug in de tijd gaan we. Helemaal terug in de tijd. 1965, ja. Dat is ooit geweest. Heel lang geleden was het 1965. En toen was Bob Dylan er ook al. En dan had hij een album. Volgens mij heette dat Bringing It All Back Home. Of zoiets dergelijks. En daar stond dit nummer op. Love Minus Zero.

Dag Bob. Bedankt voor weer een prachtig nummer uit jouw brede oeuvre. 1965. God, is lang geleden. Niet te geloven. Dit is veel moderner. Dit is een folk duo. Die namen van die mensen is hartstikke leuk. Sarah Vos en Daniel Wolf. Hoe kan je het zo bij elkaar verzinnen? Hè? En spelen gitaar, spelen bas. En het bandje, of de duo, hebben ze ook een naam gegeven. En dat snap ik dan weer niet. Wie noemt nou zo'n bandje? Dead Horses. Geen idee. On and On.

Lekker mandolientje door bij Gonna Find the Place Where I Belong. Ik hoop dat dat gelukt voor deze mensen. Sarah zong dit. Goed, Kiel. Hartstikke Iers, hartstikke muziek. Dat betekent namelijk ook muziek. Kiel betekent muziek. Dit is zoiets van we want more, weet je. Ze weten niet van ophouden. Het is one more for the road. Give me one.

klonk allemaal wel erg desperate hoor. Ze waren er wel aan toe zo te horen, die jongens van Kill. Give me one more for the road. We gaan naar Schotland. We gaan Amy MacDonald. Die heeft een mooi liedje gemaakt. En daar zingt ze alleen maar over hoeveel en op hoeveel manieren en hoe erg ze van hem of haar houdt. En dat heeft ze dan genoemd Pride.

Amy is alweer klaar met haar Pride. Volgende is een heel serieus nummer. Gaat over de Tarahumara volk. Is dat een woestijnvolk ergens in het zuiden, in het oosten volgens mij van Mexico. Die moesten altijd maar vluchten en vluchten en weer verder en weer verder en weer verder. En daar hebben mensen van Calexico ooit een nummer aan besteed. En dat noemden ze Cuatro World Drifts In.

your folk destination. This is FHHA.

Fans Joy hoorde je met Ripside. Had hij om 13 jaar geleden alweer een wereldhit mee. Hè? Deze man komt uit Down Under, komt hij helemaal vandaan, Australië. Een lekker nummer, gewoon vrolijk met een heerlijk ukuleletje erin verwerkt. En dat kan ik altijd wel waarderen. Volgende mevrouw, Louise Harrison, die... die heeft een opleiding als klassiek geschoold. Klassieke sopraan zangeres. Hoor je helemaal niet meer terug in de nummers die ze tegenwoordig opneemt. Ben eruit. Same way to.

Hoping you feel the same way too. Is een mooie, mooie hoop, vind ik dat. Ja, dat hoorde je. Van mevrouw Harrison, all the way from Limerick, Ireland. Helemaal terug in de tijd. De man die het heeft geschreven, niet beroemd gemaakt, want dat hebben de Eagles gedaan in de 70er jaren. Maar dit is de man die het heeft gemaakt en het ook nu remastered voor ons komt brengen weer. Take It Easy van Jackson Browne.

Oké. We zitten op 20, zegt Alexander tegen mij. Dat betekent dat het heel langzaam gaat verdwijnen. Dit prachtige nummer van Jackson Browne. Het origineel van Take It Easy. Houdt hij opeens zomaar op, hè? Heel raar afgekapt. Dan denk ik, nou, dat gaat nog even op zo'n akoestisch gitaartje. Wat zit er allemaal? Nee, opeens, bof, heel bot, afgekapt. Take it easy. Oké. Gaan we doen. Morgen is mooi, een live opname van Christy Moore. Live at the Point in Dublin. Alweer van 20 jaar geleden. Och, zo lang geleden alweer. 2006 was het dus. En het verhaal van Jack Doyle. En Jack Doyle was een meneer uit Ierland die heel erg goed kon boksen. Verdiende hij veel geld mee. Hij is toen acteur geworden. Kon hij ook kennelijk heel goed. Ook heel veel gedaan. En toen is hij zuiplap geworden. Of dat was hij al, dat weet ik niet. En daar is hij dood aan gegaan uiteindelijk. Jammer dan weer van zo'n man. Hè? Maar het levert wel een prachtig verhaal op. En dat wordt nu vertolkt. Hij zegt er zelf ook nog wat over. Door Christy Moore. The Contender.

Applaus voor deze grootheid uit Ierland natuurlijk. Het verhaaltje dat heeft hier gestolen hoor. Dat staat op een andere opname, dat staat hier niet bij. Maar het gaat wel inderdaad over die meneer Jack Doyle. Uit het begin van de vorige eeuw uit Ierland. Christy Moore hoorde je. Steve Earle, een mooi verhaal over een varkensdief. Een soort veedief die daarvan leefde en dat heel lang gedaan heeft. En dan uiteindelijk loopt hij tegen de lamp op een of andere manier. Hij wordt een grote bankrover zelfs. En dan loopt hij tegen de lamp en dan haalt hij God erbij. Dus dat vind ik zo makkelijk dan dat. Als ze het op zo'n manier oplossen, dat kan voor mij niet. Maar in ieder geval is het dan de titel wel geboren. Tom Ames Prayer.

0: And a cop pulled his pistols and a spit in the dirt, and he walked out in the street.
1: En zo is het. En niet anders. Volgens Steve dan, hè? We blijven een beetje in de Tom-hoek, want we hebben nog een Tom. Tom Paines, en die is niet meer wat hij was. Tom Paines Bones, daar hebben we het over. Dat was een Engelse radicale denker. En daar hebben de mensen van The Trials of Cato een prachtig lied over gemaakt. En dat heet dan ook zo, Tom Paines Bones.

Mooi gedaan, vind ik. Qua muziek, qua zang, alles. Heel mooi gedaan door deze mensen van Trials of Cato. Mooie naam vind ik dat ook voor een bandje. Even kijken, Your Long Journey. Ja, dat is het laatste gezongen ding wat we hebben voor vandaag. Het is een samenwerking van Robert Plant, Alison Krauss en iemand die ik niet ken, Artel Lane Watson. Maar het levert wel iets heel moois op. En wat ik erg mooi aan dit nummer vind, is het begin. Moet je maar eens goed naar luisteren. Dat is een heel stukje, helemaal solo, op zo'n, dat noemen ze een autoharp. Dat ligt op tafel en dan speel je dan ook met toetsjes en met een heleboel snaren zitten erop. En dat klinkt echt heel leuk. Over de reis die we uiteindelijk allemaal moeten gaan maken, volgens mij gaat het daarover. Long Journey.

Het is natuurlijk een triest nummer, maar zo mooi gedaan, hè? En ik denk dat die Arthur Lane Watson, dat hij dan die autoharp bespeelde. Daar hou ik het maar eventjes op, want dat werd prachtig gezongen door Allison en Robert Plant. Einde van AVJ van deze week. Achter al die knoppen en die schermen zat natuurlijk weer Alexander van Blokland. Mijn naam is Jos Jongeling en we hebben weer met heel veel plezier deze 2 uur prachtige muziek gebracht voor jullie. En hopen dat jullie er volgende week ook weer bij zijn. Weer 2 uur dan op de donderdagmiddag bij AVJJ. Tot dan!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun drie minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedemiddag, dit is het regionieuws. Bewoners van het Horsterveld bij Zeewolde worden gewaarschuwd voor mogelijke overlast door de eikenprocessierups. De gemeente Zeewolde vraagt recreanten alert te zijn nadat de GGD Flevoland meerdere meldingen heeft ontvangen van gezondheidsklachten die passen bij blootstelling aan de brandharen van de rups. Wandelaars, fietsers, hardlopers en andere bezoekers kunnen last krijgen van onder meer jeuk, huiduitslag, rode ogen en irritatie aan neus, keel of luchtwegen. Meer informatie over klachten en maatregelen is beschikbaar via de GGD Flevoland, zo meldt de gemeente. Sportpark Meenzicht in Hierde vormt van woensdag 19 tot en met zaterdag 22 augustus opnieuw het decor van het Veluade Festival. Het vierdaagse evenement combineert voetbal, live optredens, dachten en activiteiten voor jong en oud en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Het festival opent op woensdagavond met het traditionele regionale voetbaltoernooi. De eerste elftallen van VV Hierden, SDC Putten, VV Zeewolde en VVOG Harderwijk nemen deel aan het toernooi. Ook spelen reserve elftallen van Hierden, Zeewolde en SDC Putten samen met Hulshorst in een aparte pool. En tot slot, in Ermelo zijn donderdagochtend vroeg meerdere hulpdiensten uitgerukt voor een reanimatiemelding. Het incident vond plaats aan de Prins Hendriklaan. Na de melding werden ambulancepersoneel en andere hulpdiensten met spoed naar de locatie gestuurd om medische hulp te verlenen. Bij een reanimatiemelding wordt doorgaans meteen een grootschalige inzet opgestart om de overlevingskansen van het slachtoffer zo groot mogelijk te maken. Over de identiteit van het slachtoffer en de huidige toestand is vooralsnog niets bekend. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: het hart van je radio. Stem af en zet hem klep.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet.

0: parochie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, meldde Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brand weer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Tussen Hilversum en Neemnes op de A27 richting Almere sta je 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou hij 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerk en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan is weer in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Zevenaar en Arnhem-Noord is je vertraging een kleine 10 minuten... De A27 Utrecht-Almere, 10 minuten extra tussen Hilversum en Eemnes door werkzaamheden. En tot slot de A28 Amersfoort-Utrecht, tussen Afrit en Dolder en Utrecht doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
3: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Muzikale Magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.
1: Dokter, kunt u even komen? Breng uw beste medicijn. Ik heb er nu al jaren last van.

después. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een aantal files in de regio, onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is je vertraging een kleine 10 minuten. De A12 richting Utrecht, daar sta je even stil tussen Westervoort en knooppunt Grijshoord. Het rijdt langzaam over 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen ook 10 minuten vertraging. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Ens en Kampen-Zuid doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Waterschap Vallei en Veluwe intensiveert het toezicht op de waterhuishouding vanwege de aanhoudende droogte. De organisatie monitort de situatie vaker en staat klaar om sneller maatregelen te nemen als de omstandigheden daarom vragen. De maand juli verliep uitzonderlijk droog, waardoor de druk op het watersysteem verder is toegenomen. Het waterschap volgt de ontwikkeling van oppervlaktewater, grondwater en neerslag inmiddels intensiever dan gebruikelijk. Op basis van de meest actuele gegevens wordt beoordeeld of aanvullende maatregelen nodig zijn om water beschikbaar te houden voor natuur, landbouw en andere gebruikers. Museum Het Pakhuis is op zoek naar nazaten van de Harderwijkse visser Jantje Kok en schipper Wietse Meijer. De oproep maakt deel uit van de voorbereidingen voor een nieuwe tentoonstelling over een historisch scheepswrak dat na ruim 130 jaar is geïdentificeerd. Maritieme archeoloog Yvtenus van Popta wist vast te stellen dat het wrak, dat jarenlang bekend stond als archeologisch object QZ-18, de Tjalk de Drie Gezusters betreft. Het schip verging in juni 1893 op de voormalige Zuiderzee tussen Harderwijk en Ermelo. De bemanning overleefde de ramp, maar het gezonken schip vormde daarna een gevaar voor de scheepvaart. En tot slot, bewoners van buurtschap Spult krijgen voorlopig geen flexflitser om de snelheid op de Garderenseweg te handhaven. Dagblad De Stentor meldt dat inwoners al langere tijd klagen over hardrijdend verkeer in het buurtschap. Volgens de buurtvereniging zijn snelheidsovertredingen op de Garderenseweg aan de orde van de dag, ondanks dat de weg 5 jaar geleden opnieuw is ingericht om de snelheid te verlagen. De politie en het Openbaar Ministerie bepalen waar de mobiele flitspalen worden ingezet. Een belangrijke voorwaarde is dat dagelijks minimaal 5000 voertuigen gebruik maken van de betreffende weg. Op de Garderenseweg ligt de verkeersintensiteit met zo'n 1000 tot 2000 voertuigen per dag ruim onder die norm. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Regio.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

0: de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Creta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes doe je er 10 minuten langer over door werkzaamheden. Ook op de A28 is het druk, Zwolle richting Groningen. Tussen Staphorst en De Wijk doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
3: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson, ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakke woedt brand. Een brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire.

0: zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden, morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Bewoners van buurtschap Spult krijgen voorlopig geen flexflitser om de snelheid op de Garderenseweg te handhaven. Dagblad De Stentor meldt dat inwoners al langere tijd klagen over hardrijdend verkeer in het buurtschap. Volgens de buurtvereniging zijn snelheidsovertredingen op de Garderenseweg aan de orde van de dag, ondanks dat de weg 5 jaar geleden opnieuw is ingericht om de snelheid te verlagen. De politie en het Openbaar Ministerie bepalen waar de mobiele flitspalen worden ingezet. Een belangrijke voorwaarde is dat dagelijks minimaal 5000 voertuigen gebruik maken van de betreffende weg. Op de Garderenseweg ligt de verkeersintensiteit met zo'n 1000 tot 2000 voertuigen per dag ruim onder die norm. Museum Het Pakhuis is op zoek naar nazaten van de Harderwijkse visser Jantje Kok en schipper Wietse Meijer. De oproep maakt deel uit van de voorbereidingen voor een nieuwe tentoonstelling over een historisch scheepswrak dat na ruim 130 jaar is geïdentificeerd. Maritiem archeoloog Yves van Popta wist vast te stellen dat het wrak, dat jarenlang bekend stond als archeologisch object QZ-18, de Tjalk de Drie Gezusters betreft. Het schip verging in juni 1893 op de voormalige Zuiderzee tussen Harderwijk en Ermelo. De bemanning overleefde de ramp, maar het gezonken schip vormde daarna een gevaar voor de scheepvaart. En tot slot, de gemeente Harderwijk wil in het nieuwe evenementenbeleid meer ruimte en ondersteuning bieden aan lokale festivals en maatschappelijke evenementen. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van D66 over de toenemende druk op organisatoren door stijgende kosten en strengere regelgeving. Volgens het college dragen lokale festivals zoals Onderstroom, Blije Bietjes en andere culturele initiatieven bij aan de leefbaarheid, sociale samenhang en aantrekkelijkheid van Harderwijk. Tegelijkertijd worden organisatoren geconfronteerd met hogere kosten voor personeel, materialen en beveiliging, terwijl vergunningstrajecten en veiligheidseisen complexer zijn geworden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
1: Hoe mijn almachtige God mijn lot ligt in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
2: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
0: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
3: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van einer professionellen hybriden bedrohungslage, met der we ons weiter auseinandersetzen müssen.
0: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France. De zesde etappe van de Tour de France FAM is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol.

0: zijn er weer, Ron.
1: Ja, fijn hè?
0: Ja, fijn. Altijd weer lekkere uitzendingen te doen. Dus,
1: ja, ik vind het nog steeds leuk om de uitzendingen te maken. En ik zeg, vanaf het begin dat we jou al draaiden, vonden we het eigenlijk al... net of het wat vaker gedaan. Dat was misschien even wennen, maar dan... ik was Gert-Jan al gewend en nu jij. Maar je hebt je heel sterk en goed ontwikkeld. En ik vind... ik vind dat we wel een goed team zijn.
0: Vind ik ook, Ron.
1: Ja.
0: En goed team heeft natuurlijk weer mooie muziek. En we hebben het al eens een keer eerder gedaan. Maar een speciale aflevering vanavond.
1: Ja. Kunt u misschien nog herinneren wat de eerste aflevering was? Het ging toen over kleuren, hè?
0: Ja, kleuren. We hebben het over kleuren gehad, ja.
1: En toen hadden we nog zo'n grapje van... pak de kaart erbij en als je kleur hebt, maar doe de kleur in dat vakje. Dan kom je aan het eind tot een mooie tekening.
0: Dat ja, zeker, ja.
1: Ja. En wat dus, hebben we nu voor het thema, Bierwan?
0: Als de mensen een beetje opgelet hebben, dan zijn we begonnen met het nummer Cities van de Cat Empire.
1: Ja, maar ik denk niet dat de meeste mensen dat nummer kennen, want ik ken hem ook niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee. Dus je hebt gekozen voor Cities. Nou, zeg het maar, wat gaat het thema dan worden?
0: Het thema gaat over, cities, plaatsen.
1: Ja.
0: Eigenlijk.
1: Dus we gaan nu op een
0: muzikale reis.
1: We gaan weer doornemen van Europa.
0: Nou, door de hele wereld.
1: Door de hele wereld heen, ja.
0: En we zijn het

0: Natuurlijk een beetje gaan zoeken ervoor, maar ja, er zijn echt wel heel veel nummers die het hebben over een plaats, een plek. Dus.
1: Ja, dat klopt. Maar wat ik opviel, en ik weet niet, jij bent ook een beetje aan het zoeken natuurlijk geweest. Er zijn heel veel liedjes over Amsterdam, New York, die grote plaatsen, ja. Parijs, Londen. Die,
0: ja.
1: De tig nummers van. Maar, ja. Maar we hebben het voor elkaar gekregen dat we toch van elke plaats maar één nummer. Hey, trouwens, ik heb New York er niet in zien staan.
0: Nee, New York staat er niet in. Amsterdam ook niet.
1: Nee. Ja, bewust dan. Nee. Bewust. Dat andere, om een keer andere plaats dan het... ja, oké. Okay.
0: Daarom. Dus wat wij eigenlijk gaan doen, dat is... we blijven even in Nederland. Kunnen gewoon een trein pakken. Zo lekker duurzaam. Ja. En dan gaan we richting het westen.
1: Met de Eurostar nu.
0: Ja, dat kunnen we straks
1: doen. We gaan nu de Eurostar, via de Eurostar naar Den Haag.
0: Naar Den Haag gaan we, ja.
1: Ja, want dat is de plaat die nu aankomt, geloof ik.
0: Den Haag.
1: Den Haag.
0: Ja.
1: Van Harry.
0: Van Harry, ja. En daar Harry Klorkenstein, wat een naam.
1: Ja. Klorkenstein is een anagram, hè. Anagram. Want het is Harry Jekkers eigenlijk. Die is zanger van Klein Orkest. En hij had toen dit nummer uitgebracht. En dacht van, nou, Harry Klorkenstein. Als je Klorkenstein de letters weer tot een goed woord brengt, dan krijg je Klein Orkest.
0: Ja, oké. Okay,
1: dus vandaar.
0: Grappig. Nou, dan gaan we lekker naar Den Haag. En daarna gaan we met de trein verder door naar Maastricht.
1: Ja, dat is... ik vind dat wel mooi, hoor. Van Den Haag, van het lekkere kak Den Haag.
0: Kak Den Haag.
1: Dan ga je naar het Zuiden.
0: Het Zuiden.
1: Dan ga je naar de...
0: Een lekkere... beetje buitenland eigenlijk.
1: Ja, vind ik wel. Als je daar bent, dan vind ik wel het buitenland. Dan gaan we dan... dat is een leuke reis. We gaan van de Haagse hopjes naar de Limburgse...
0: Vlaaien.
1: Ja!
0: Nou, lekker joh. Ik heb er nu al trek in.
1: Zeker.
0: Ja, eerst dus de hopjes. Den Haag van Harry Klorkenstein.

Lekker kankeren op de jouw wandelburg en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dan duikt die erkel er stevast overheen.

0: Ja. En nu we in Maastricht zijn, wat is in de buurt van Maastricht? Heel dicht in de buurt.
1: Heel dicht in de buurt van Maastricht?
0: We gaan door met reizen.
1: Met reizen, ja. Maar dat ligt er aan welke kant je op wil gaan natuurlijk, hè?
0: We gaan richting het westen.
1: Richting het westen. Ja, dan
0: we gaan we richting, over.
1: Ja, dan gaan we richting Engeland, denk ik.
0: Dat klopt helemaal.
1: Oh, ik hoor wat. Ja, volgens mij belt Londen is dan bel. MI6.
0: Bond, James Bond.
1: Ja, James 007.
0: Volgens mij,
1: ja, Londen is dan bellen.
0: Londen calling van...
1: The Clash.
0: The Clash, ja. En weet je wat nou een leuk feitje is?
1: Nou.
0: Twee keer per jaar in Paradiso, Amsterdam, wordt er een festival gehouden genaamd London Calling. Vernoemd naar het album.
1: Van
0: het liedje, ja.
1: Van The Clash.
0: Van The Clash.
1: Oké. Okay.
0: Klopt helemaal.
1: Ja, mooi.
0: En dat is eigenlijk een festival waar allerlei kleine beginnende bandjes, Engelse bandjes, daar optreden. Dus, en er zijn ook nog een x-aantal... Danceclubs en restaurants, allemaal vernoemd naar het liedje.
1: Nou, dat is wel een mooi feitje, vind ik.
0: Grappig, hè?
1: Ja. En we gaan door naar van Londen. Gaan we dan door in Engeland of wat gaan we doen?
0: Nou, er zijn twee opties. We pakken de auto of de trein.
1: Ik vind de trein wel het mooiste.
0: Toch wel, hè?
1: Ja, ik vind dat Engeland, dat links rijden, lijkt me gewoon heel erg moeilijk.
0: Ja.
1: Heb je het wel eens gedaan?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh.
0: Ik heb wel eens erover gedacht van, is dat nou zo lastig, hè? Het zou mij weerhouden om met de auto daarheen te gaan. Maar een collega van me is daar eens een keer geweest, Schotland of zo. Ja, en die zegt ook, met 5 minuten ben je eraan gewend.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Je moet er omdenken, denk ik.
0: Ja, want een rotonde pak je ook linksom in plaats van rechtsom.
1: Ja. Maar we kunnen het in Nederland een keer proberen.
0: Nee, we gaan de trein pakken. En weet je wat het voordeel is als je de trein pakt?
1: Het voordeel dat je de trein pakt, dat je lekker rustig kan zitten. En dan
0: gaat lekker rustig, je kan naar buiten staren. Muziek. En dan kan je gewoon genieten van het troosteloze Engelse weer. Ja, regen.
1: Oh, dat is heerlijk. En welke stad gaan we naartoe dan?
0: Liverpool.
1: Liverpool, en dat is de stad van?
0: Voetbal.
1: Ja, ook. Ja. Maar welke grote band komt daar vandaan?
0: De Beatles.
1: Juist hem.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, die komen daar vandaan. Dus we gaan nu van Londen, waar ook heel veel bands vandaan komen, naar een andere muzikale stad. En dat is Liverpool.
0: Liverpool, ja.
1: Maar je had gelijk over het voetbal. Liverpool is een hele grote club.
0: Ik wou net zeggen, ja. Ja, we hadden ook nog Manchester kunnen kiezen.
1: Ja.
0: Daar is ook een nummer van.
1: Ook, waar heb je geen nummers van?
0: Maakt dan weer uit, joh. Nee, door naar Londen gaan we door naar Liverpool met nummer Liverpool Rain van Raccoon. En dat gaat inderdaad over het troosteloze, regenachtige weer. Mooier kan ik het niet maken.

0: Ja, Liverpool Rain.
1: Ja, mooi nummer.
0: Zeker een prachtig nummer.
1: Bart van der Weijden, die heeft wel een specifieke stem. We hebben het al een keer
0: gehad. Ja, dat is zo herkenbaar.
1: Als je gelijk als je die stem hoort, dan weet je van, oh, dat is Raccoon.
0: Raccoon.
1: Ja, tenminste, Raccoon. Het is Bart van der Weijden van Raccoon. Ja.
0: Raccoon.
1: Maar we gaan
0: weer zitten. Wasbeertje.
1: Wasbeertje?
0: Ja.
1: Wasbeertje?
0: Ja. Raccoon is een wasbeer.
1: Oh, ja. Wasbeertje. Maar wat was het eerst dan?
0: Dat weet ik niet.
1: Jij zegt wasbeertje.
0: Wasbeer. Anders was het wel een raccoontje. Nou ja.
1: Heel flauw.
0: Heel flauw.
1: Okay.
0: Ja, nou ja, dus zijn we in Engeland en we hebben het weer daar wel gezien. We gaan weer terug naar de andere kant.
1: Richting het oosten.
0: Het oosten waar het een ietsje naar beneden.
1: En hoe gaan we?
0: Nou, we pakken privévliegtuig, dus springen wel met een parachute eruit.
1: Oké, dat wou je altijd wel willen doen, hè?
0: Eigenlijk wel, ja.
1: Ja, parachute springen.
0: Dus nee, dan komen we uit bij Bruxelles.
1: Ja, dat klopt. Hoe spreek je dat uit? Ja, doe het nog eens.
0: Bruxelles?
1: Prachtig dat jij dat nu even zegt. Want het nummer wat nu komt, oh, dat heb je al opgezocht natuurlijk.
0: Dat is een cover.
1: Dat is een cover. Ja, dat is, ik heb gekozen voor het nummer van Lisbeth List uit 1970. Maar het is eigenlijk het nummer van origineel uit, van Jacques Brel uit 1962.
0: Oei.
1: Dus ja, dat is heel oud al. Dus vandaar dat ik... Maar ja, jij kan beter dat Frans uitspreken dan ik. Want als ik het uitspreek, dan wordt het helemaal niks. Dan...
0: Nou, dat valt wel mee, hoor.
1: Maar ja, Brussel, dat is in de hoofdstad van ons Europees parlement, hè? Van, toch?
0: Ja, klopt helemaal.
1: Ja.
0: En je weet ook waar het liedje over gaat?
1: Nee, moet dat?
0: Nou, zal ik het vertellen?
1: Ja, Brussel was vroeger een bruisende stad. Ik denk iets met de...
0: Ja, een bruisende stad. En dan heb je het over de periode Belle Époque. Dat is eigenlijk zo'n beetje de 19e eeuw, 1800 nog wat, tot aan de Eerste Wereldoorlog. Was een bruisende, gouden periode, zal ik maar zeggen, hè? Allerlei festiviteiten, noem maar op en zo. Ja, totdat de Eerste Wereldoorlog kwam. En toen was het eigenlijk snel afgelopen. En dan had ik gelezen dat volgens mij aan het einde van het liedje... wordt er ook iets gezegd over vrolijk. Vrolijk. Maar het lijkt alsof de laatste woorden lijk benoemd worden. Dus vanwege de Eerste Wereldoorlog.
1: Nou, we gaan het zo meteen horen.
0: Ja, ik heb het opgezocht, hè.
1: Ja, ja.
0: Maar... ik heb hem wel eens gehoord, maar ik ga er nu wat duidelijker naar luisteren. Van haal ik inderdaad dat frivolen en lang leven de lol uit. En dan uiteindelijk zie je toch wel in de verte al die donkere wolken komen van de Eerste Wereldoorlog. En zeker België was natuurlijk wel een groot slagveld daar.
1: Ja, want ja, wat is er nog meer in België gebeurd? Is dat was ook in België, de volgende nummer?
0: Ja... Ja, dat klopt. Dan zakken we af naar beneden een stukje.
1: Dat was ook een groot slagveld.
0: Waterloo.
1: Ja, want die verloor daar de slag.
0: Napoleon.
1: Ja, zeker.
0: Klopt helemaal.
1: Ja, die had dan een behoorlijk wat te verduren gehad. Dus,
0: maar wie hebben daar wat mee gewonnen met Waterloo?
1: Ja, dat is ABBA, hè?
0: ABBA, 1974.
1: Het was niet een eerste grote hit, want daarvoor hadden ze Ring Ring, maar dat was wat minder bekend. Maar toen kwamen ze op het Songfestival met dit nummer uit en ze wonnen ermee. Ja, daarna heeft alles geen windeieren gelegd, zo heet dat toch?
0: Klopt. Dus, zeker weten.
1: Echt goed gegaan, dus dan gaan we van Brussel naar Waterloo.
0: Nou,
1: Waterloo dan.
0: Waterloo, ja.
1: Waterloo.
0: Ben benieuwd.
2: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la,

0: Nou, het klinkt in ieder geval vrolijker dan in de tijd van Napoleon Bonaparte.
1: Ja, ja, ja, maar dan ben je ook heel wat jaartjes verder.
0: Heel wat jaartjes
1: heel
0: verder,
1: wat jaartjes verder.
0: Klopt helemaal. Dus,
1: ja, 1974, dat is toch al, ja, toch al weer 50 jaar geleden, hoor.
0: Ja.
1: Dit nummer.
0: Ja, dat klopt.
1: Nog steeds een klassieker, hoor.
0: Je kan ze alleen maar zien in hologrammen nu, tegenwoordig.
1: Of vind ik toch knap dat ze dat zo gemaakt hebben.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik vind het knap, ja.
0: Ja, dat is leuke techniek, ja. Dus...
1: Ja, ik zag van de week... Oh, nee, dat klopt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, nou, mooi. Waar waren we? Ja, we gaan afzakken.
1: We gaan afzakken naar het zuiden.
0: Naar het zuiden?
1: Ja, niet zo ver naar het zuiden, maar... Deels zuiden. Klein stukje zuiden.
0: Klein stukje, ja. Waar die roestbak staat.
1: Die roestbak... Die, nou, ze hebben meer roestbakken daar.
0: Ja, die Eiffeltoren.
1: Die vroeger hadden ze auto's van een bepaalde merk. Nou, als je ermee reed, dan die roestte harder dan je ermee kon rijden.
0: Ja,
1: dus,
0: dat klopt. Ja, dat is wel een periode geweest.
1: Jongen.
0: Tijd dat er werd gezegd, Franse auto moet je niet nemen.
1: Nee, dat klopt.
0: Nee.
1: Maar ze waren wel mooi, maar ze roesten heel gauw.
0: Ja, als ze net uit de showroom kwamen, waren ze mooi.
1: Ja,
0: toen maar wel. Was je een week verder dan...
1: Dan kon je deze roestplekjes al weghalen. Maar goed, we gaan dus naar...
0: Parijs.
1: Parijs.
0: En dan hebben we een nummer, die heb jij gekozen. Il est 5 heures, Paris se veille. Oftewel, het is 5 uur en Parijs ontwaakt.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Als ze de klok nu ook goed hebben gezet.
0: Ik weet niet of ze dat doen.
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Dus,
1: dat weet ik ook niet. Maar we gaan dus van Parijs.
0: Ja.
1: Dat nummer heb je wel een keer eerder gehoord, denk ik. Jacques Dutronc. Ik heb
0: Jacques
1: heel lang moeten zoeken naar een nummer. Want ik wist niet meer wie het was. Maar ik heb het wel gevonden. Dus hij staat erin. Dus,
0: Oké.
1: Ik vond het mooi.
0: Dus, ik ben benieuwd.
1: En daarna, wat gaan we doen? We gaan een hele overstap, hè?
0: Daar pakken we wel even vliegtuig. Want dan vind ik iets te ver met de auto.
1: Ja, maar zo'n keer lekker. Een beetje afwisseling, hè?
0: Ja. Dan gaan we van Parijs naar Berlijn. En dan hebben we het over From Paris to Berlin. Van Infernal.
1: Hartstikke mooi.
0: Hartstikke mooi.
1: Ik vond de overstap vond ik gewoon mooi wel, omdat het nummer over Parijs ging.
0: Ja.
1: En dan op een gegeven moment dan, ga je dan Parijs en dan naar Berlijn. Ik vond het een mooie overstap. Gewoon om dat in de tekst te benoemen.
0: Ja, nou, het zijn al twee nummers waarvan waarschijnlijk die van Jacques Dutronc een ojaartje zal worden. En die Infernal zal...
1: Oké. Nou, dat was voor mij ook een okeetje, hoor.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Nou, weet je, ik heb een goed idee.
1: Nou...
0: Ik denk dat ik het nummer gewoon maar ga instarten.
1: Doe maar.
0: En dan moet het goed komen.
1: Ja, we moeten verder reizen nu, hè?
0: Ja.
1: We gaan verder reizen.
0: Het vliegtuig gaat al. Ja. Dus, Il Sengue Paris Seville van Jacques Dutronc.
2: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: Lekker nummer, hoor.
1: Nou ja, we moesten een beetje tempo maken, toch? Ja. Dus er moest een beetje vaart in komen in de reis. Want de reis, ja, op een gegeven moment naar Parijs, naar Berlijn, dat is best wel een stukje.
0: Ja, dus, dat lijkt me wel, ja.
1: Ja, dus vandaar dat ik dacht van, nou mooi, lekker een... Je gaat gauw mee in de ritme, hè?
0: Toch wel, hè?
1: Ja, met sport ook altijd precies hetzelfde. Als je aan het sporten bent en het ritme gaat mee, dan ga je automatisch ook harder.
0: Toch wel?
1: Ja. Vind ik wel. Als ik bijvoorbeeld sport op mijn spinfiets en ik heb een heel langzame plaat, dan ga je automatisch toch in dat...
0: Ja, je wordt wel meegevoerd, hè, door het ritme, ja.
1: Ja, op het moment dat je dan sneller praat, dan ga je ook wat sneller trappen. Dus,
0: oké. Okay. Ja. Dus als je stil blijft zitten, dan...
1: Gebeurt er niks.
0: Dan gebeurt er niks. Nee. Lekker, hoor. Hey, we komen langzamerhand zo'n beetje naar het einde van het eerste uur. Dus ik dacht, we maken even, want Berlijn en Hamburg is redelijk dichtbij. Even een snelle tussenstop in Hamburg met het nummer Winter in Hamburg van Frank Boeijengroep.
1: Om een hamburger te eten.
0: Hamburger te eten of een braadworst.
1: Braadworst met mayo.
0: Und sauerkraut.
1: Sauerkraut,
0: ja. Dus, en dan komen we even terug en dan gaan we dan bespreken waar we dan nog heen gaan.
1: Ja, dat laat voor iedereen een verrassing.
0: Dat lijkt me wel goed, hè? Ja. We gaan eerst naar Hamburg.

0: Ja, winter in Hamburg. Weet je waar het over gaat?
1: Oh, ik heb er niet naar geluisterd.
0: Oh, je hebt er niet naar geluisterd?
1: Nee.
0: Het is een heel mooi nummer.
1: Hè? Ja, het is echt een mooi nummer, dat weet ik wel. Maar ik heb er niet zo naar de tekst geluisterd. Okay. Excuse me.
0: Nou, dat gaat erover dat hij met zijn vriendin in de winter op vakantie is in Hamburg.
1: Oh, dat was het.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, maar jij wilde koffie. Dus ik kan niet twee dingen tegelijk, hè?
0: Okay, dat is zo. Ja. Dat is zo. Het is, ja. Het is je vergeven.
1: Oh, gelukkig.
0: Ja, we gaan afsluiten met een nummer. We waren ook even in de tussentijd bezig met van ja, waar gaan we nu heen? Nou, we kunnen wel een stukje naar het zuiden en dan gaan we naar Oostenrijk.
1: Wenen.
0: Wenen, ja.
1: Vienna. Ja, dan gaan we naar, ja, waar de Weense wals is ontstaan eigenlijk, hè?
0: Ja, maar we gaan geen wals doen.
1: Nee, we gaan geen wals doen, maar zoals jullie kennen, Maastricht hebben we toen straks gehad.
0: André Rieu. Die
1: komt daar vandaan. En wat speelt hij voornamelijk?
0: Weense walsen.
1: Ja, Weense walsen. Dus die combinatie had ook nog gekund. Maar ja, vanaf Maastricht helemaal naar Vienna.
0: Dat is een
1: heel stuk. Maar goed.
0: Dat is een heel stuk. Ja. Nee, maar gekozen voor Vienna van Ultra Fox. Een hele bekende, zo elektronische Schots op band.
1: Ja, ik vond echt waar. Toen ik de eerste keer dat nummer hoorde, het pakte me gewoon. Ik zat er helemaal in. Ja, ik vind het nog steeds een prachtig nummer.
0: Klopt. Ja. Daarom dacht ik van dit is wel een mooie om het eerste uur mee af te sluiten.
1: Je kent mijn gedachten.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Ja, toch wel. Je begint een beetje te kennen op muzikaal gebied.
0: Nou, fijn.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, ga lekker wat zometeen, als het nieuws komt natuurlijk, even wat drinken pakken. Een chippy, een nootje of verzin het maar. En dan zit je weer helemaal klaar voor 2 uur, toch?
1: Ja, ik denk het wel, hè? Want zo'n muzikale reis wil je wel verder volgen.
0: Dat denk ik wel, ja. Dus niet weggaan, hè?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
1: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist krijgt eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
3: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
1: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: individu.
1: Ja, en zo zijn we stiekem doorgevlogen naar... Ja, zeg maar.
0: Boedapest.
1: En waar ligt Boedapest?
0: Hongarije.
1: Hongarije, ja.
0: Ja, we zijn zo van Oostenrijk, de Weense wals en de lekkere chocolade waar we van genoten hebben. Ja. Zijn we doorgegaan nu naar Hongarije, Boedapest.
1: Hongarije, ja. Moet ook heel mooi zijn. Alleen die Viktor Orbán die er rondloopt nu.
0: Ja.
1: Of niet.
0: Of niet. Je weet het niet.
1: Je weet het niet. Nee.
0: Of die rondloopt. Maar in ieder geval... wat had je met Hongaren? Wat had je ook Hongaren?
1: Formule 1?
0: Ja, dat klopt. Maar je had ook iets wat eetbaar is in Hongarije, wat ook zo lekker is. Ik kom er niet op. Helaas.
1: Helaas? Ja. Ik ben al wel heel benieuwd.
0: Ja. Nee, ik weet het niet.
1: Nee?
0: Nee, ik kom er niet achter. Nee, komt even niet naar boven.
1: Nou, maakt niet uit.
0: Nou, als het naar boven komt, dan gooi ik er wel weer in. Dus...
1: Daarom, ja. Dus,
0: maar we zitten nu een beetje in de ja, we zijn, ja, zoals jullie weten, een beetje in de Oostblok-landen zijn we nu terechtgekomen, hè?
1: Ja, is het Oostblok? Ja, een beetje.
0: Ja, jawel.
1: Maar daar blijven we niet lang, hoor.
0: Nee,
1: we gaan even een tussenstop maken. Hoofdstad van Bulgarije, Sofia.
0: Ja.
1: En dat gaan we doen met het nummer Sofia van Alvaro Soler. Ja, en de kans bestaat dat...
0: Ja, dat is echt...
1: Ja?
0: Wat was het weer? Wat voor land? Bulgaars, hè? Nee, ja, het is geen Bulgaars volgens mij. Ja,
1: Sofia is Bulgarije.
0: Sofia, dat is stad. Maar ja, ik denk dat het hier over een...
1: Dame gaat,
0: maar dat maakt niet uit. Een dame die Sofia heet, die in Sofia woont. Nou, dat kan toch mooi, toch?
1: Dat kan heel goed, ja. Dus ik ben benieuwd. Ik ken die Alvaro Soler niet. Jawel?
0: Nee, ik heb het nummer wel gehoord. Ik denk als jij
1: ja, dat mag ik hopen, ja. Dat je er niet iets in gooit dat je denkt van...
0: Dat gebeurt ook nog wel eens, hè. Dat gebeurt ook nog wel eens. Maar dat heb jij ook wel eens, hè. Maar dat vind ik juist wel leuk. Ja, hopen dat het dan mooi overkomt. Maar ik denk dat je hem ook wel kent.
1: Ik denk het ook. En over hoop gesproken. Daarna gaan we door.
0: Ja, Kaapshoop.
1: Kaapshoop.
0: Nou,
1: Johannesburg.
0: Johannesburg, ja.
1: Ja.
0: Een nummer van Eddie Krent. Die zong toen destijds een nummer over...

0: Johannesburg. Alleen hij kortte het af. Je kan nu zingen van give me hope, Johannesburg. Give me hope, Johannesburg.
1: Ja, dat gaat niet.
0: Dat klinkt, give me hope, Johanna. Dat klinkt toch wel
1: dat
0: weer
1: klinkt
0: mooi.
1: Dat klinkt wel leuk, ja.
0: Ja, en zeker dat nummer is gemaakt in de periode van de apartheidspolitiek, hè?
1: Ja. Het einde van, was de ANC toen?
0: Ja, het was een ANC toen ook al.
1: Een groot...
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, we gaan lekker met Sophia beginnen en daarna door met de grote hoop, de Kimmy hoop van Johanna.

0: Ja, je vraagt, geef me een heleboel. Echt een heleboel. Give me a hope.
1: Give me hope, Jana.
0: Ja, geef me een hoop.
1: Ja, nou ja, ze hebben tijdelijk hebben ze hoop gehad destijds. Toen Nelson Mandela ook de president werd. Ja. Zeker. Maar maar het blijft altijd een land met twee gezichten. Tenminste, een stad met twee gezichten. En,
0: ik ken die stad niet heel erg. Maar er zijn heleboel mensen die helemaal wild zijn van
1: dat klopt. Maar Zuid-Afrika, daar willen de mensen ook wel wonen. Maar je moet wel in een wijk wonen waar achter de muren is. En dat bewaakt
0: van die compounds.
1: Want anders is het niet om te wonen. Dus als dat het is...
0: Nou, ja, dan hebben we het niet zo slecht hier in Nederland, toch?
1: Nee. Maar ja, goed, de overstap naar de volgende route.
0: Geef me een hoop.
1: Ja, dat is zeker een hoop.
0: Een hoop fietsen.
1: Ja, nou, ja zeker. Maar ja, dat is een klein stukje fietsen dan. Van Johannesburg naar... de titel heb je net al gezegd al eigenlijk, of niet?
0: Ja, een hoop fietsen. Dan gaan we het hebben over 9 miljoen fietsen.
1: Bicycles.
0: Ik denk dat het er meer zijn ondertussen.
1: Ja, alleen de plaat waar het om gaat. We hebben het over cities. De naam zit er niet in.
0: Nee.
1: Maar ze wordt wel over gezongen.
0: Ja, want het is 9 miljoen bicycles in Beijing. Katie Melua. En ik moet zeggen, ik ben zelf in Beijing geweest. Een paar keer zelfs, voor mijn werk. Met uitwisselingen, leerlingen. Dus er kwamen Chinezen hierheen voor een weekje en die zaten bij de leerlingen thuis. En toen gingen wij ergens in april, gingen we met die club Nederlandse leerlingen richting China.
1: Ben je daar geweest?
0: Ik ben er echt geweest.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Gewoon, wat staan je ogen nog goed dan?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nee, die...
1: Dat wist ik helemaal niet, dat je in China bent geweest.
0: Twee keer.
1: Ik ben wel eens bij de Chinees geweest, maar wat anders natuurlijk.
0: Nee, dat is wat anders. Ja. Maar als je hier bij de Chinees geweest bent dan, en je bent daar bij de Chinees geweest, dan is hier niet de Chinees.
1: Nee, dat weten we.
0: Totaal niet.
1: Dat klopt ook wel.
0: Nee, dus twee keer. Twee keer op de Chinese muur gestaan. Sommige mensen... Mensen die doen maar één keer in hun hele leven. Ik heb er twee keer gestaan.
1: Ja, dus, heb je, hij is 8000 kilometer, hè?
0: Ik heb ze niet alle 8000 bewandeld. Nee, zeker niet.
1: Ik vind het wel een wereldwonder.
0: Ja.
1: Die hele Chinese meer.
0: Wat ik wel heb gedaan, dat is hotpot.
1: Hoeveel?
0: Hotpot. Dat is eigenlijk een soort... een bouillon, hè, die aan het koken is. Ja. En dan kan je dan... vlees in doen en groente en dat soort dingen. Een soort fondue, Chinese fondue.
1: Kattenvlees?
0: Nee, dat niet.
1: Dat
0: ik heb wel darm van een eend gegeten.
1: Ja, gaan we verder naar de volgende plaat.
0: Was niet zo smaakvol. Was eigenlijk gewoon smaakloos.
1: Maar dat je eraan begint.
0: Ja, je moet wat geks doen.
1: Ja, maar er zijn veel andere gekke dingen.
0: Ja, dat is zo. Waar waren we?
1: Nou, we zitten nog.
0: Oh ja,
1: we gingen bij Beijing in China.
0: Ja.
1: En dan van China gaan we naar de andere Oosterse land.
0: Japan.
1: Ja, nog Oosterse. Eigenlijk daar waar de zon opkomt, hè.
0: Het land van de reizende zon. Ja. Daar zou ik nog wel eens heen willen. Japan. Lijkt me interessant.
1: Ja, ik vind dat de laatste tijd gebeuren me daar te veel dingen waar ik denk van nou nee. Want de ene aardbeving naar de andere aardbeving, wateroverstromingen, dat is ik er nog niet op te wachten om daar nu heen te
0: gaan. Ja, klopt. Het is altijd een land geweest waar veel te doen was. Volgens mij zit het ook op zo'n tektonische plaat.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat geeft zoveel beweging dat je niet weet van wat er gebeurt.
0: Dus gaan we... Dat zitten we in Nederland nog goed. Zolang de dijken niet doorbreken, want dan hebben we een ander probleem.
1: Moet je niet in Groningen wonen?
0: Nee, maar ja, dat wordt ook minder als het goed is. Daar hopen we op.
1: Hopen.
0: Ja, die hebben we gehad. waar waren we? 9 miljoen bicycles, Katie Melua. En dan door naar Tokio.

0: Ja, dat was Japan.
1: Ja, ik wil dat toch vragen. Heb jij nou geen last van een jetlag?
0: Nou, begint wel een beetje.
1: Want we beginnen toch wel een beetje van de ene naar de andere. Ik weet niet, mijn ogen worden wel wat zwaarder.
0: Ja?
1: Ja, heb je daar geen last van?
0: Nou, een beetje. Maar we moeten even volhouden nog, hè?
1: Ik vind altijd als je op een gegeven moment, als je erheen reist naar het oosten, dan heb ik er wat minder last van. Maar ga je er terug, dan heb ik...
0: Ja, dan krijg je wel te pakken, ja.
1: Dus we gaan nu naar een beste...
0: Maar jij zegt, ja, naar het oosten toe, hè?
1: Ja.
0: Maar als je gewoon heel lang doorvliegt naar het oosten, kom je ook in het westen terecht.
1: Ja, dat klopt. Dat is waar. Wat is nou... Ja, want of je nou links of naar rechts gaat...
0: Dat maakt geen biet uit.
1: Maakt geen bietje uit.
0: Kijk, want als ik even die kaart zo tevoorschijn pak, zie je... Ja. We zitten ergens hier, waar is het? Japan, hè?
1: Ja, en dan ga je naar rechts. Ja.
0: En je gaat nu naar rechts. Kijk eens.
1: Ja, je gaat dan naar het westen, hè?
0: Dat is zelfs nog sneller, joh.
1: Ja. Nou, dan pakken we toch de snelle route.
0: Toch wel, hè?
1: Ja, dan hebben we iets minder last van die jetlag.
0: Dat denk ik ook, ja. Waar komen we dan terecht?
1: Ja, de woonplaats van Elvis.
0: Memphis.
1: Yes.
0: Ja.
1: Ja, dus...
0: voormalige woonplaats van Elvis.
1: Ja, voormalige woonplaats, maar hij is er wel geboren, toch? Memphis.
0: Ja.
1: Ja, dus daar gaan we dus heen.
0: En Memphis. En dan gaan we een rondje lopen.
1: Memphis. En niet de pie, maar gewoon de plaats Memphis.
0: Yes. En dan nummer van Mark Cohn met Walking in Memphis. Ja, en als we daar geweest zijn...
1: Ja.
0: Dan moeten we toch een beetje gaan feesten. Een beetje een mooie weer. Strand. Je moet geen orkaan tegenkomen. Want dat gebeurt ook nog wel eens. Dus,
1: dat gebeurt daar ook nog wel eens, ja.
0: Maar op het moment dat het er niet is... Dan is... lekker feest.
1: Ja, en welke serie is dat destijds ook opgenomen?
0: Miami Vice.
1: Yes!
0: Ja, dat vond ik wel een hele goede serie.
1: Ja, ik ook. Ik geniet. En vooral de muziek erin voorkwam.
0: Ja, zeker. Ja. Phil Collins natuurlijk, nummer die gebruikt is. Maar hij speelde er zelf ook een paar keer in. Dus dat was... dat vond ik wel grappig, ja. Dus, Walking in Memphis dan maar, hè? Ja, ben je er klaar voor? Schoentjes aan?
1: Schoenen aan, wandelschoenen aan. We gaan lopen.
0: Lopen.

0: Ja, dat was de party.
1: Dat was de party. Nou, dat was een leuke party.
0: Ja,
1: lekker swingen met die Will Smith, hoor.
0: Met die flamingo's en een cocktail in de hand. En oh, zo
1: ja.
0: Een beetje.
1: Je?
0: Ja, ik zie het allemaal voor me.
1: Heerlijk
0: ja.
1: Is dat, hè.
0: Maar we kunnen het feestje gewoon doorzetten.
1: Ja, we gaan zeker. Maar we gaan carnavallen.
0: Carnaval, dat
1: zeker.
0: Bedoel ik.
1: We gaan dus nog iets zuidelijker.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk Amerika, Noord-Amerika, Amerika, we hebben Zuid-Amerika. En dan daar zitten we nu dus.
0: Dan gaan we Rio, hè?
1: En we gaan naar Rio. En ja, er zijn verschillende platen over Rio. Maar ja, ik vond het toch leuk om toch onze eigen Maywood, die over Rio heeft gezongen, erin te brengen. Want ja, Nederlands inbreng is ook leuk om in je programma te hebben.
0: Zeker weten, ja. Groot gelijk.
1: Ja.
0: En dan, ja, als het feestje daar afgelopen is...
1: Goh, dan ga je een oversteek maken, joh.
0: Niet normaal.
1: Dat is niet normaal.
0: Dan gaan we naar Marokko, naar Marrakesh.
1: Ja.
0: Nooit geweest. Volgens mij moet het best mooi zijn daar.
1: Nou ja, ik zou het een keer proberen. Ik bedoel, als je al in Beijing bent geweest, dan is Marrakesh toch ook een must op je lijstje.
0: Dat zeker, ja.
1: Kan er wel eens heel warm zijn daar, hoor.
0: Dat denk ik ook, ja. Dan moet je wel de juiste jaargetijden kiezen. Periode, want anders brand je weg daar. Maar dat gaan we nu niet doen. Rio van Maywood. En dan Marrakesh Express van Crosby, Still & Nash. Een beetje country, toch?
1: Ja, weet je wel, ja.
0: Nou, ik zou zeggen, ga met die banaan.

0: Ja, zo dendert die trein gewoon door.
1: Ja, we hebben toch een mooie reis gemaakt door Marokko heen met de trein.
0: Ja, vond dat is niet normaal, joh.
1: Dat was mooi om te zien, hè?
0: Prachtig. Ja, prachtig. Echt prachtig,
1: af en toe wat warm, maar goed, we hadden gelukkig genoeg water bij ons. Dus, dan zitten we eigenlijk een beetje nu tegen het einde van onze reis. We zijn nu op het vliegveld van Marrakesh. Waar gaan we heen?
0: Schiphol.
1: Schiphol.
0: Ja.
1: En waar ligt Schiphol?
0: Amsterdam.
1: Amsterdam. Dus wat gaan we doen?
0: Dan maar een nummer over Amsterdam. Toch maar doen, hè?
1: En er zijn er zoveel.
0: Ach, ja.
1: Echt zoveel. Maar we hebben gekozen voor een nieuwere zanger, zeg maar, van deze tijd. En die heeft ook een heel mooi liedje gezongen over Amsterdam. En dat vonden wij eigenlijk in deze reis die we hebben gemaakt, vonden we wel een mooi afsluiten.
0: Als we geland zijn, dan komen we nog eventjes terug.
1: We moeten daar ook weer echt naar huis.
0: We moeten dan ook echt naar huis, ja. Dus, maar eerst even een, niet zo hele lange vlucht. Ik denk een uurtje of vijf of zo, denk ik.
1: Ja, 5-6 uurtjes.
0: Ja, zoiets naar Schiphol. En dan komen we in Amsterdam.

0: Ja, en daar zijn we geland.
1: Ja, eindelijk. Die polderbaan, wat een lange. Jongen, die moest afschaffen.
0: Ja, naar Lelystad brengen.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Wel dichterbij dan.
1: Zeker dichterbij. Ja. Maar ja, dat is nog niet zover. Maar...
0: Nee.
1: Nou, we gaan de. We gaan,
0: koffers ophalen.
1: We pakken de trein.
0: Ja.
1: Heb je nog zin in een tussenstop eigenlijk?
0: Oh, ik dacht, we gaan gewoon in één keer door.
1: Ja, dat wou ik ook wel. Maar ik heb zin in. Ja, ik heb zin in poffertjes. Poffertjes en langs een grachtje.
0: Okay.
1: En dan een biertje erbij. Toch als afsluiting van onze vakantie. En dan de laatste stop maken naar onze heimaat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar waar wil je dan stoppen?
1: Ja, Utrecht natuurlijk. Mijn geboortestadje.
0: Oh ja, is je stadje.
1: Ja, Utrecht is mijn stadje. Ik ben er geboren. En het is nog eens in mijn stadje. En ja, ik vind het heerlijk om... Als ik dan denk over poffertjes eten... Denk aan mijn oma, waar ik regelmatig wel eens langs de gracht zat... Of je een filmpje kijken.
0: Nou.
1: Ja, mooie herinnering.
0: Oké, dan doen we even een tussenstop. Nou, we hebben koffers. We stappen in de trein. En dan stoppen we even in Utrecht. Bij Herman Bekkien met Utrecht, mijn stadje.

0: ben je blij?
1: Zegt u?
0: Ben je blij?
1: Jazeker, want Utrecht is het mooiste van allemaal. Hè? Dus,
0: daar kunnen discussies over zijn. Ja,
1: oké, maar ik ben eindelijk gaan we naar huis. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, hè, we zijn wel onderweg naar huis.
1: Waar staat ons huis?
0: Harderwijk.
1: Harderwijk.
0: Ja.
1: Harderwijk is toch het stadje waar we...
0: Het stadje.
1: Ons stadje toch?
0: Ons stadje, ja. Ik ben wel import, maar toch
1: ik ben ook import. Ja, hè, want ik heb maar 10 jaar, of kleine 10 jaar in Utrecht gewoond. En ik woon nu 54 jaar in Harderwijk. Dus,
0: dat is wel lang.
1: Ja, dat is wel aardig lang. Maar ik ben toch Harderwijker ook wel. Maar Utrecht zit wel in mijn bloed, hoor. Dus,
0: Denk ik ook.
1: Ja. De reis is voorbij. Jij mag het afsluiten.
0: Ja, bedankt mensen thuis voor het meeluisteren van deze bijzondere reis. Ja, en altijd op reis. Hè, en dan op een gegeven moment dan denk je toch wel weer van ik wil naar huis. En dan denk je aan thuis. En dan denk je dus aan het nummer van Snow Patrol. I think of home. Ik zou zeggen, fijne weekend alvast. En tot de volgende keer. En Ron, bedankt dat je samen met mij op reis wou.
1: Ja, ik vond het heerlijk. Ik vond het heel gezellig.
0: Nou, ik ook.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
2: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn, maar het was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
1: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson, ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen, verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Harderwijk wil in het nieuwe evenementenbeleid meer ruimte en ondersteuning bieden aan lokale festivals en maatschappelijke evenementen. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van D66 over de toenemende druk op organisatoren door stijgende kosten en strengere regelgeving. Volgens het college dragen lokale festivals zoals Onderstroom, Blije Bietjes en andere culturele initiatieven bij aan de leefbaarheid, sociale samenhang en aantrekkelijkheid van Harderwijk. Tegelijkertijd worden organisatoren geconfronteerd met hogere kosten voor personeel, materialen en beveiliging, terwijl vergunningstrajecten en veiligheidseisen complexer zijn geworden. Museum Het Pakhuis is op zoek naar nazaten van de Harderwijkse visser Jantje Kok en schipper Wietse Meijer. De oproep maakt de Wietse Meijer. De oproep maakt deel uit van de voorbereidingen voor een nieuwe tentoonstelling over een historisch scheepswrak dat na ruim

0: of hardrijdend verkeer in het buurtschap. Volgens de buurtvereniging zijn snelheidsovertredingen op de Garderenseweg aan de orde van de dag, ondanks dat de weg 5 jaar geleden opnieuw is ingericht om de snelheid te verlagen. De politie en het Openbaar Ministerie bepalen waar de mobiele flitspalen worden ingezet. Een belangrijke voorwaarde is dat dagelijks minimaal 5000 voertuigen gebruik maken van de betreffende weg. Op de Garderenseweg ligt de verkeersintensiteit met zo'n 1000 tot 2000...
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Country Time, een programma met veel country muziek. Samenstelling en techniek, Bob Voort.

Wil je rechtstreeks binnenkomen in de studio van Veluwe FM? Stuur dan nu een e-mail naar studio@veluwefm.nl. Studio@veluwefm.nl.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
2: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, een klein beetje vuur erbij, voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
1: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Welkom terug na de commercials.

Het groene hart van je radio. 24 uur per dag voor Ermelo en Putten. Dit is Veluwe FM.

Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

Het groene hart van je radio. 24 uur per dag voor Ermelo en Putten. Dit is Veluwe FM.

0: and that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Vorm.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Wat jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Oud-Dorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Oud-Dorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Johnny Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan...

dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwfm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet...

0: Als het niet zo is.
1: Dit is het nieuws uit de regio.
2: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Sportpark Mainzicht in Hierden vond van woensdag 19 tot en met zaterdag 22 augustus opnieuw het decor van het Veluwe Festival. Het vierdaagse evenement combineert voetbal, live optredens, dachten en activiteiten voor jong en oud en trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio. Het festival opende op woensdagavond met het traditionele regionale voetbaltoernooi. De eerste elftallen van VV Hierden, SDC Putten, VVC Wolde en VVOG Harderwijk nemen deel aan het toernooi. Ook spelen reserve elftallen van Hierden, Zeewolde en SDC Putten samen met Hulshorst in een aparte pool. De rechtbank heeft een 29-jarige Roemeense man veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor een reeks woningdiefstallen bij hoogbejaarde slachtoffers, onder wie inwoners van Putten en Nijkerk. De man maakte tussen september 2025 en februari dit jaar in totaal 9 slachtoffers. De veroordeelde wist woningen van ouderen binnen te komen met het smoes. Zodra bewoners waren afgeleid, nam hij onder meer sieraden, portemonnees en bankpassen mee. Met die gestolen bankpassen werden meerdere pinbetalingen verricht. De rechtbank acht alle 9 woningdiefstallen en de pinfraude bewezen. En tot slot, Museum Het Pakhuis is op zoek naar nazaten van de Harderwijkse visser Jantje Kok en schipper Wietse Meijer. De oproep maakt deel uit van de voorbereidingen voor een nieuwe tentoonstelling over een historisch scheepswrak dat na ruim 130 jaar is geïdentificeerd. Maritieme archeoloog Yves Tenus van Popta wist vast te stellen dat het wrak, dat jarenlang bekend stond als archeologisch object QZ-18, de Tjalk de Drie Gezusters betreft. Het schip verging in juni 1893 op de voormalige Zuiderzee tussen Harderwijk en Ermelo. De bemanning overleefde de ramp, maar het gezonken schip vormde daarna een gevaar voor de scheepvaart. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

Yo, man, what do you expect? The guy's a

0: Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte